Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgt.

Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: staat helemaal klaar voor je. Heerlijk, hè? Nu gaan we even real talk op de radio. Luister goed. Hoeveel fooi geef jij in een restaurant? Eerlijk. Als je niks geeft, ook eerlijk zijn. Hoeveel fooi geef jij in een restaurant? Ja, ga je los of denk je... Nou, Oké. Laten we doorkomen via de NPO luisteren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Joe en KM.

Let's go get him. Vandaag gaan we het hebben over hoeveel fooi je geeft in een restaurant. En laat me eerlijk zeggen, als ik in Amerika ben, voel ik me altijd verplicht om fooitjes te geven. Want op een gegeven moment staat er altijd bij elk menu wat je openslaat, staat tip 15%, 20%, dit en dat. En ik snap het, hè, want dat soort plekken worden serveerd.

0: Niet heet.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Het is weer een dag die je kan invullen op jouw manier. En weet je, niet stressen. Gisteren was misschien een mindere dag. Vandaag ga je best doen om het een betere dag te maken. Dus good vibes.

0: Ik heb net twee broodjes gegeten. Nu ben ik tips aan het geven voor $30-40 of zo. Bij wijze van spreken. Maar toen dacht ik, doe ik dat wel in Nederland? Ik geef bijna nooit tips in Nederland. Omdat ik denk van ja, dat wordt hier goed geregeld. Ik heb wel eens, was een oudere vrouw die, die serveerde mij in een restaurant. En die was zo lief en zo aardig. Toen voelde ik wel de noodzaak. Toen gaf ik haar €50. En dan zei, dit is voor jou. Dat was de enige keer dat ik ooit een fooi heb gegeven. Omdat ik bij mezelf altijd denk van, ja, in Nederland is het toch niet nodig. Dan denk ik, ja, ben ik nou een krent of niet? Nee, want in Amerika doe ik het wel. En als iemand extra lief is, dan heb ik het blijkbaar ook ervoor over. Donna, good morning, my sister.
1: Good morning, Fernando.
0: Ben je iemand voor de fooitjes?
1: Ja, niet dus.
0: Oké. Okay.
1: Kijk, als het moet, ja, dan ga ik het niet doen, want dan staat het op de bon. Maar voor mij is het echt pas wanneer ik de service inderdaad echt goed vond. Want okay. Je weet toch hoe je soms ergens zit en dan moet je eerst 40 minuten wachten totdat er iemand naar je tafel komt. En misschien doen ze gewoon de bare minimum, zetten ze het gewoon neer en nog niet eens echt dat ze je een blik waarde gunnen of zo. Dan denk ik altijd, ja, waarom moet ik eigenlijk nu precies meer betalen voor wat ik heb gekregen? Dus ik ben niet per se echt een fooiegever.
0: Okay.
1: Wel echt als het echt een fijne avond was, goede bediening, dan geef ik makkelijk €15 fooi, maar als het geen extra service was, ja, dan betaal ik gewoon voor wat ik heb gedronken en gegeten.
0: Okay. Ja,
1: dan
0: helder.
1: Denk ik, ja, je krijgt je loon sowieso. Jij hebt ook het minimale gedaan. Dus ik ga nu gewoon betalen voor wat ik heb besteld. Dus ik ben iemand die alleen fooi geeft als de service in mijn ogen ook echt goed was.
0: Ja, ik voel je, ik ben kritisch en duidelijk.
1: Ja, en ook gewoon, ik heb zoiets van, het is een stukje extra wat ik geef. So you might as well give something extra too. Like, ik moet dus extra geld geven voor gewoon het basiswerk wat je doet.
0: Ja.
1: Zo, het zou lekker zijn als de radio een tipline had.
0: Zo, was nice, hè?
1: Heerlijk.
0: Voor elke foto die we breken.
1: Snap je? Voor elke keer als we je laten lachen. Vanaf nu €1.
0: Show me the money. Nee, maar goeie. Ik ben benieuwd, als je aan het luisteren bent. Hoeveel fooi geef jij als je in een restaurant bent? Doe je daar überhaupt aan mee, hè? Het kan ook zijn dat je het ook niet doet. Dat je denkt, ja, oké, je hebt het minimale geleverd. Dus ik lever precies wat ik moet leveren. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Hoeveel fooi geef je in een restaurant? Of denk ik mezelf, wow, dat is wel heftig.

0: good morning.
1: Good morning, good morning.
2: My good
0: brother,
2: morning.
0: Hoe zit het met de voetjes?
1: De voetjes, dat is afhankelijk hoe de service in elkaar zit, man.
2: Precies.
1: Als goed service, ja, als het goed service is, dan krijgen ze extra's van mij. Dan rond ik het af omhoog. En als het service helemaal niks is, dan krijgen ze ook helemaal niks.
0: Oké.
2: Okay. Kijk, ik ben echt met Robertine, maar vaak zeggen mensen van... Ja, maar ze verdienen toch al weinig, je kan toch wel wat extra's geven. Hoe reageer jij daarop?
1: Ik zou het anders vertellen, hè. Als ik ergens naartoe ga bij een klant, krijg ik ook geen fooi.
2: Dankjewel.
1: Afhankelijk maakt niet uit wat voor werk je doet.
2: Dankjewel. Dankjewel. Kijk, met hem kan ik praten. Hij zit op mij. Mijn ander geeft bijvoorbeeld altijd... Waarom doe je dat dan altijd?
0: Nee, altijd. In Amerika altijd.
2: Oh, in Amerika altijd.
0: En in Nederland heb ik het één keer aan een hele lieve vrouw gegeven... die zeg maar echt, echt behulpzaam was. Zoals
2: Eén keer maar. Dat is wel heel weinig.
0: Dat was toen heel lief. Ik heb 50 euro.
2: 50?
0: Ja.
2: Jeetje.
0: Ja, het was lief.
2: Ja, maar 50 euro vind ik wel echt... Wat? Dat is echt te veel.
0: Ja, ze is een lieve vrouw. De oudere
1: Nando,
0: vrouw.
1: Nando, maar ik ben ook lief, maar ik krijg niks veel.
2: Hé, hey, ik wacht ook nog steeds, Robertine.
1: Het is afhankelijk. Kijk, als ik zie dat een kind van 16, 17 jaar echt aan het zwoegen is... Ja. En ze komt om de zoveel tijd komt ze kijken of mijn drinken nog vol is en dat soort dingen. Dan geef ik wel een tientje, weet je wel. Dan heeft hij wel verdiend.
0: Ja.
1: Je, maar je hebt van die mensen die chagrijnig zijn en die onbeschoofd zijn. Ja, dan kan je helemaal kan je alles vergeten. Zo simpel is het.
2: Dan zou ik eigenlijk korting willen. In plaats van dat ik jou voorgeef, moet ik gewoon korting krijgen.
0: Ja.
1: Eigenlijk wel. Het is hetzelfde net als je iets voor thuis bestelt. Waarom is de prijs als je thuis bestelt hetzelfde als bij een restaurant? Ik krijg thuis geen service.
2: Hé, dit vind ik dus ook echt een goeie. Weet je wat ik laatst zag in het menu? Je had allemaal opties, zeg maar, of je drinken wilde ja of nee. Wilde je geen drinken erbij, moest je 50 cent betalen.
0: Ja.
2: Dus ik moet betalen voordat ik geen drinken wil.
0: Of sterker nog, je moet betalen om zeg maar de bestelling te krijgen, dat je een bepaalde drempel moet halen. Dus je wilt één ding bestellen,
2: en
0: dan kan je niet bij ze bestellen, want dan zegt ze, ja, dan serveren we niet. Dus ze dwingen je om zeg maar nog een artikel erbij te nemen en nog iets om ervoor te zorgen dat je de drempel haalt van de bestelling.
2: En zo worden we dikker en dikker.
0: Ongelooflijk.

0: iemand die voetjes geeft in een restaurant. Want ik weet zelf, nee, maar dat doe ik helemaal niet aan mee. Gabriel, hebben we aan de lijn. Gabriel, good morning.
1: Yo, good morning, Nando.
0: Ben jij van de voetjes of niet?
1: Ja, ik ben ook dat ze moeten verdienen, die voetjes.
0: Oké, ze moeten het verdienen. Dus als iemand echt, zeg maar, echt galant is, echt behulpzaam, echt de extra, extra, extra, dan denk je, oké, ik geef je een fooi. En hoe hoog is zo'n fooi dan? Hoe ver ga je?
1: Nou ja, meestal rond
2: het gezond
1: wordt gemaakt
2: over
1: naar een rond getal.
2: Ja, precies. Gewoon iets naar boven of zo. Gewoon net iets.
1: Ja, ja. Nou, en als het echt te weinig is, dan doe ik er wel wat meer bij. Maar ik vind het is sowieso al duur genoeg. En in Nederland zijn daar zo'n allemaal wel goed geregeld. Dus ik vind nou niet dat ik daar per se zo ver boven ga zitten. Dat staat toch allemaal in het grote pot meestal bij die restaurantbedrijven.
2: Ja, zo zijn er meerdere mensen. Eigenlijk is iedereen wel met ons en die we net hebben gesproken. Dennis zegt ook nog afhankelijk van het bedrag en de service en het eten geef ik de fooi. Maar we hebben maar één iemand in de NPO-luisterapp, Lina, die zegt je moet gewoon standaard altijd fooi geven, anders ben je gierig.
0: Oh.
2: Nou, dan ben je heel veel gierige luisteraars.
1: Ja, daar ben ik het zeker niet mee eens. Nee, als ik een colaatje ga drinken, ga ik niet opeens 2 euro extra betalen.
2: Helemaal mee eens.
0: Nee, helemaal mee eens.
2: Tenzij, sorry, Lina.
0: De cola wordt gebracht door Kim Kardashian, dan zeg ik alsjeblieft. Dankjewel.
2: Maar hoeveel fooi ga je dan geven? Gadverdamme, nee.
0: 10 euro.
2: Jeetje, die lach.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen muziek van de Cut Neuf van mij zijn. Ik heb ook Drake voor je, Too Hard for Radio. Wisselvallig, dat is het weer van vandaag. 20 graden, zon en een beetje buien. Dat is Kiezen van NOS op 3, het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn vannacht opnieuw aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS. Iran zou volgens het Amerikaanse leger meerdere raketten en drones hebben afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine zijn geraakt. De VS ontkent dit. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op aanvallen die Amerika eerder deed op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Kabinet Jette bestaat officieel vandaag 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA begon met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Henry Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
4: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
3: En heb je een hotelletje geboekt ergens, dan moet je even goed opletten als je een bericht krijgt van zogenaamd het hotel, zegt Koninklijke Horeca Nederland. Verschillende hotels in Nederland hebben namelijk last van een datalek. En daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en om geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel hotels zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek.
2: Ik word een beetje moe van al de datalek. Ik denk met mezelf, luister, je wilt digitaal zijn, investeer in je freaking beveiliging. Zorg ervoor dat het gewoon echt waterdicht is. Zorg ervoor dat je ethische hackers hebt die daadwerkelijk gewoon verschillende mechanismen bedenken waardoor je niet. Het is zo gek dat bijna alles wordt gehackt. Dat betekent toch dat er gewoon, dat er fucking, ja, idea, ik raak gewoon geïrriteerd.
3: Ja, ik merk het.
2: Ja.
3: Nee, ja, ik snap het natuurlijk ook wel. En misschien in sommige gevallen valt er ook wel wat voor te zeggen. Maar in andere gevallen, ja, ik ben helemaal niet daarin thuis. En ik weet ook niet in hoeverre je iets 100% kan beveiligen natuurlijk. Want ja, misschien altijd wel kleine risicootjes. Maar ja, in mijn geval, ik heb ook het idee dat bijna al mijn gegevens al wel op straat liggen.
2: Want, ja, Odido heeft letterlijk alles voor jou op straat.
3: Nou ja, het was inderdaad de Odido. Nou, de Basic Fit.
2: Ja,
3: is allemaal. Dus in principe volgens mij al mijn gegevens, mocht het al niet zo zijn, die kun je volgens mij.
2: Weet alles van jullie?
3: Ja, precies. Ja.
2: Oh mijn god, niet normaal.
5: Fernando.
2: Dit is Dave featuring Thames met Brain Dead.

0: veel te hoog. Maar er zijn ook weer mensen die natuurlijk zeggen van ja, we hebben al zo lang gewacht op die GTA 6, dus het zal de prijs wel waard zijn. Nou moeten we wel even erbij zeggen, de ontwikkelaar van het spel, dus Rockstar Games, die heeft de prijs zelf nog niet bevestigd. En GTA 6 staat nu gepland voor release in mei 2026, of 27. En het wordt gezien als een van de meest verwachte games ooit. Maar Nando, zou jij €100 ervoor betalen?
1: Nee. Komt het wel.
0: Maar ik bedoel, oké, dan überhaupt, kijk, oké, misschien ben jij niet enthousiast over GTA 6.
1: Ja.
0: Maar zou jij voor een spel wat uitkomt überhaupt €100 betalen?
1: Ja, als ik gek ben van het spel, ik snap wel dat mensen dat doen.
0: Maar ik vind het eigenlijk ook niet zo hoog.
1: Nee.
0: Ik had het eigenlijk, ik snap wel dat er een beetje ophef over is. Zo van, wat normaal is misschien een nieuwe game, 70, 80 of zo.
1: Ja.
0: Maar 100 voor GTA 6.
1: Waar je zo lang op hebt gewacht.
0: Ja.
1: Waar je slapeloze nachten aan over hebt gehouden. En
0: ik zou het wel betalen hoor.
1: Ja.
0: Ik zou het echt betalen. Ik moet eventjes, er stond in dat artikel, ik heb even onderzoek gedaan, want mei 2027, we hoeven niet zo lang meer te wachten. 19 november 2026.
1: Komt die uit?
0: Dan komt die uit.
1: Hè?
0: Dus je kan alvast een beetje sparen. Nou, we zijn wel heel lang hiermee bezig. Maar ja, dat is natuurlijk ook een discussie. Moet je ergens een spel afraffelen? Dus werd elke keer misschien wel uitgesteld, maar hopelijk krijg je dan wel ook iets.
1: Ik hoop het ook.
0: Amazings.
1: Dat zou ook kut zijn, hè? Soms wacht je ook heel lang op iets en dan krijg je een beetje, was dit het?
0: Ja, dan moet het wel heel raar lopen hoor, met het spel. Maar ja, november, dan weten we het. Maar als je hem dus wil halen en je dacht, oh, met €80 of €70 kom ik er wel. Even nog wat centjes aan de kant zetten.
1: Ga jij hem halen?
0: Nou, mijn wifi, die speelt hem wel. Die speelt wel GTA. Ik ben wel echt een gamer, maar GTA heb ik nog nooit gespeeld. Dus misschien moet ik even, we hebben ze wel allemaal in huis liggen. Dus misschien moet ik eerst eventjes eentje spelen. Want als ik hem dan ga halen, of als we hem dan gaan halen, wil ik wel mee in die hype. En niet gewoon van, even kijken of het leuk is. Dan wil ik ook wel even echt erin zitten.
1: Voelen hoe het ook is.
0: Snap je?
1: Duidelijk.
0: I want to feel what they feel.
1: Oké. Laat me weten dan.
0: Ja. En met welke ik moet beginnen? Laat me dat ook even weten in de NPO Luister.
1: GTA 1, toch?
0: Ja, ligt eraan. Welke is het beste zodat ik echt gehoekt word? Welke GTA? Mag de NPO Luister app bepalen? Jij game niet eens.
1: Ik voel het.
0: Jij game niet eens.
1: Mortal Kombat.
0: Ja, dat is niet GTA, Nando.
1: Dat is wel heel vet.

0: Skyler, Zara Larsson.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: I'm ready, you ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, nieuwe release.

0: Kan je geen genoeg krijgen van nieuwe releases en nieuwe tunes? Check dan en volg dan die ene playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Nu ga ik een liedje draaien voor Donna van...
1: Yo, het is your boy Dylan Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Yay, Netherlands, June 8, only 5 days left. Don't miss out, buy your tickets now.

0: event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan €8.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren? Dan moet ik ze meenemen in mijn handtas.
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: It's complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
13: In the mood for vibes?
14: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
13: Jij brengt de mood bij de vibes.
14: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
21: We love you, president.
20: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: Zometeen spelen we 5 voor Fernando. Als je mee wilt doen, stuur het door. Heel simpel, als je 5 voor Fernando wilt spelen, stuur het gewoon door via de NPO Luister-app. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Geef je dan op en doe lekker mee. Reskeezy met de nieuws van Animals of Dreams. Was popping.
22: In de strijd tegen het personeelstekort worden steeds vaker machines en computers ingezet. Bedrijven die niet genoeg mensen kunnen vinden zetten steeds meer in op automatisering, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
23: Een bedrijf staat af waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw. Daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl een bedrijf staat waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
22: Personeelstekorten is nog steeds een groot probleem. 2/3 van de bedrijven in ons land heeft er last van. De situatie in Gaza is nog steeds zorgelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is nog een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Ziektes kunnen daardoor niet goed bestreden worden. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar toch zijn er vaak aanvallen. Buschauffeurs van Transdev in de provincie Utrecht krijgen een dikke zomerbonus. Om het rooster tijdens de zomermaanden rond te krijgen, gaat het busbedrijf de chauffeurs dubbel betalen. Er zijn al lange tijd problemen met het busvervoer in de regio Utrecht, omdat er te weinig chauffeurs zijn. Transdev kreeg eerder dit jaar een miljoenenboete omdat heel veel ritten uitvallen. En er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige trainer komt van Girona en volgens Ajax wil hij met de Amsterdammers weer meer mee gaan doen om de prijzen. Maar niet alle Ajaxiden hebben er vertrouwen in.
24: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
25: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
26: Weet je, kan iedereen zeggen van Spaanse trainer weer iets Spaans, maar
0: Ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
25: Ja, wie weet, hè. Viva la voetbal, hè, zeggen ze dan.
22: Krijg je nog het weer, een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog met einde van de middag en vanavond.

0: WK 2026, ongelooflijk, maar volgende week is het zover. Trekt miljoenen bezoekers naar New York en New Jersey. En daar profiteren niet alleen hotels en de horeca van, maar de escorts krijgen het druk. Er meldt namelijk een hele sterke stijging in boekingen en online aanvragen rond de wedstrijddagen. Dus er wordt zeker gescoord en mensen worden niet buitenspel gezet. Ik zweer het je. Tegelijkertijd waarschuwen autoriteiten ook dat criminele netwerken grote evenementen gebruiken om slachtoffers van mensenhandel uit te buiten. Dat wordt ook daar gewoon ingezet. We hoorden gisteren ook in het nieuws van NOS op 3 dat er ook heel veel neppe shirts worden verkocht. Dat er daarin wordt gehandeld. Ze hebben heel veel mensen opgerold. Dus terwijl de WK 2026 om de hoek is, volgende donderdag gaat het van start, zijn er zoveel industrieën daarnaast die gewoon lopen. Wat ik net al zei, de escorts, die gaan gouden tijd.
1: Ja, die gaan los deze tijd. Ja. Uiteindelijk de politie van New Jersey die gaat dus wel maatregelen treffen. Dus ze hebben 1200 extra agenten ingezet om eigenlijk een soort van die netwerken tijdens het toernooi op te sporen en aan te pakken. Nu lijkt dat me best wel moeilijk. Gelukkig ben ik geen politieagent. Maar het is natuurlijk best wel een dunne lijn tussen wanneer is het legale prostitutie en wanneer zit er een netwerk achter. Ja. Dus ik denk dat je wel iets meer dan 1200 agenten nodig gaat hebben.
0: Zeker.
1: Nou scheelt denk ik wel dat als je bijvoorbeeld kijkt naar die, ik denk dat dan de voetballers voor extra stamina misschien naar die escorts gaan. Ja. Die gaan waarschijnlijk wel voor high-end escorts. Dus dan kunnen we hopen dat het allemaal goed legaal geregeld is, zeg maar.
0: Ik heb altijd begrepen of gedacht dat als je op de allerhoogste niveau sport of dingen doet, dat je juist allemaal binnen moet houden. Dat dan de testosteron op zijn allerhoogste is. Zou ik denken, hè? Want ik denk echt, ik merk wel, zeg maar, stel dat ik inactief ben, dan voel ik wel meer. Dus ik zou liever hongerig.
1: Sorry, ik moet heel even verwerken wat ik zojuist voor me zag.
0: Ja,
1: een vlammende Fernando. Ik wil het heel snel vergeten.
0: Ja,
1: dan ga door met
0: gewoon
1: je verhaal.
0: DMX ook na. Dat wil ik ook zeggen. Maar ik denk dat voor atleten is het juist goed, denk ik, als ze juist daar niet gaan. Want dan gaan we winnen.
1: Kijk, ik ben geen man, dus ik weet niet. Ik kan hier niet grommend zitten, dus ik weet niet wat het testosteronniveau met een man doet. Maar kan het niet misschien ergens ook zo zijn dat juist er een beetje druk af is uit iemands lichaam? Dus dat het misschien de concentratie wat verbetert. Want ik lees wel vaak dat bepaalde handelingen, dat het zorgt voor meer scherpheid, meer alertheid, betere concentratie.
0: Dat zijn wel
1: dingen die je wel op het veld gaat willen. Dus
0: het zorgt er ook voor dat je gaat slapen.
1: Nou, je weet, als je favoriete team verliest, dan weet je wat hij gedaan heeft.

5 voor Fernando. Ja, het is een soort 30 seconds, maar dan leuker en op de radio. Heel simpel. Kun je me 5 woorden laten raden? Binnen 30 seconden. Kun je me 5 woorden laten raden? In 30 seconden. Als je aan het luisteren bent, ik denk bij jezelf, ik kan dit, ik heb dit in me. Nou, ik zou zeggen, doe dan vooral mee. Geef jezelf op via de NPO luisterapp. Stuur gewoon 5 voor Fernando. Als jij denkt dat je dit echt goed kan, hé, je gaat er rijkelijk beloven.

0: Zometeen Party and Bullshit van Archie Tracks, maar we gaan weer serieus doen. Met 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? En wees iets getreurd als je vandaag niet doorheen bent gekomen. Morgen weer nieuwe kansen. Dus geef jezelf op met 5 voor Fernando via de NPO Luister app. Donna, wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben Jennifer die gisteren gewonnen heeft. En we hebben ook nog Dinesh.
0: Dinesh en Jennifer, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey. We gaan met Jennifer weer beginnen. Jennifer, heb je er zin in?
2: Oh, ja, ik altijd.
0: Oké, nou, dan gaan we
1: Jennifer. Wat enthousiasme, heerlijk.
0: Ja.
1: Wat een goede energie.
0: Go!
2: Iets wat je gebruikt voor de regen.
0: Paraplu.
2: Zo rood als een...
0: Tomaat.
2: En iets wat je dan kan drinken ervan?
0: Tomatensap. Tomatenjuice. Volgende. Tomaten, ketchup.
1: Oh,
2: nee. Het liedje van Baby.
0: Ja, Justin Bieber.
2: Je kan de boeken lenen. Je kan de boeken
0: Bibliotheek.
1: Net te laat, sorry. Ja? Die was echt buiten de tijd.
0: Ja, wat moest ik zeggen?
1: Ze zijn nog zeg het. Tomatensoep.
0: Nee. Tomatensoep.
1: Ah. Tomatensoep.
0: Ja.
1: Als je ketchup drinkt, is niet goed voor je ader hoor. Zo. Zullen we dat maar even niet doen. Jennifer, aan je enthousiasme lag het niet, maar je hebt er 2 punten binnengehaald.
2: Ah, baden. Oké, okay, nou ja.
0: We gaan kijken wat Dinesh doet. Dinesh, ready?
3: Yes.
0: Go!
3: Je poetst er 3 keer per dag mee in je mond.
0: Tandenborstel, tapasta.
3: Beroemde Nederlandse snack die je eet met poedersuiker en stroop.
0: Pannenkoek.
3: Is plat. Vrouw van Jay-Z.
0: Beyoncé.
3: Ja, de hoofdstad van Duitsland.
0: Hamburg, Berlijn.
1: Nog net op tijd. Je brein ging naar links, maar wel de goede kant op. Want Dinesh heeft er 4 goed. Dus Dinesh, die gaan we morgen weer horen.
0: Vijf voor Fernando. Vijf voor Fernando.
1: Wauw.
0: Dinesh, lekker bezig. Je kwam zag en overvond. Jennifer, je was ook weer lekker bezig. Maar Jennifer, blijf vooral meedoen. Want ik vind jou ook een groot talent.
2: Okay.

0: עדיין בד בוני ובפרש ובפוסט מלון ובמנסה wat je nodig hebt om helemaal te schudden en te bewegen op de vroege ochtend. Wat betreft het weer, wisselvallig, 20 graden, zon en buien. Ja, het is wat het is, hè? Let's kiezen met het nieuws van Animals and Trees. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. De zwangere vrouw die hardhandig door een agent werd weggetrokken in een AZC in Zeist, is inmiddels bevallen. Tegen nieuwszender Al Jazeera zegt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond wilde niet weggaan nadat de politie daar een paar keer aan haar had gevraagd. Daarna werd ze door een agent weggetrokken waardoor ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was en als hij dat wel had geweten, dat hij de vrouw dan anders had behandeld. De politie doet onderzoek naar het incident. Bedrijven die last hebben van personeelstekorten laten steeds meer door machines en computers doen. Statistiekbureau CBS deed hier onderzoek naar. Vooral de grote bedrijven die daarvoor het geld en de kennis hebben. Zo worden in de bouw, industrie of landbouw efficiëntere machines ingezet. Bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat zetten in op meer slimmere computerprogramma's. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel en daardoor lopen ze omzet mis. En heb je wel eens een egeltje of een konijntje uit het wild meegenomen naar huis omdat het er zielig uitzag? Nou, dat kan je beter niet meer doen, zeggen dierenorganisaties. Want vaak loopt het verkeerd af, zegt deze dierenopvang.
2: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
1: Ja, bel altijd direct de wildopvang als je een gewond dier vindt en vang ze niet zelf op, zeggen dierenorganisaties.
0: Maar mensen die vangen dus die dieren en dan gaan ze dus die dieren dus houden als huisdier of zo,
1: ja, zo'n wild. Ja, dat is ook wat hij zegt. Van, ja, er komen mensen die, ja, als een diertje gewond is of zo, en dat mensen denken, oh, nou, dan neem ik het wel mee naar huis, dan verzorg ik het. En dan zet ik het weer uit in het wild of zo, geen idee. Maar ja, dat kan je dus maar beter niet doen. En sowieso een haas slagroom voeren, denk ik niet dat goed is. En ja, dat gebeurt er dus, omdat ze natuurlijk een beetje in ons leven ook komen en dan ook dingen te eten krijgen die wij eten.
0: Dieren willen gewoon vrij zijn. Als je aan een dier zou vragen, als ik een dierentaal zal spreken. Wat wil jij? Ik wil gewoon vrij zijn, ik wil dat je me met rust laat. Ik denk dat geen enkel dier het fijn vindt om slagroom te eten, om met jou aan de tafel te zitten, strikje op zijn hoofd. Weet je, ik denk niet.
1: Nee, ik denk
0: dat
1: het
0: niet op te wachten.
1: Nee.
0: Als we eerlijk met ze zouden praten, mens tot dier, en je zou zeggen, wat wil je? Laat me met rust en laat me vrij zijn.
1: Ja, dat denk ik bij de meeste dieren.
0: Denk het ook.
1: Denk het ook.
0: Misschien blijft die hond nog chillen, maar ook hij wil eigenlijk ook chillen.
1: Denk het wel.
0: Dus praat met je dier. Ja.
3: Fernando.
0: Gewoon een vraag stellen. Wat wil jij? Nou, Bad Bunny weet wat hij wil. Let's go!

0: Ratatata.
1: Ja man, daar gaat hij weer. Elke ratatata.
2: Jij houdt volgens mij niet zo heel erg, ik merk het patroon. Je houdt er niet zo van als mannen heel hoog gaan zingen. Nee. Ik vind dat heerlijk.
1: Tenzij je het zelf kan redden.
2: Maar hij redde toch?
1: Ja, op een gegeven moment gewoon een schaap.
2: Jij houdt er echt niet van.
1: Dat is die autotune die zegt.
2: Ik vind het heerlijk. Sorry. Ik vind het wel nice.
1: Ik mis wanneer zeg maar echt gezongen kan worden.
2: Ja, okay, ja. Ik hou wel van mannen met hoge stemmetjes.
1: Ja?
2: Dat vind ik wel leuk.
1: Stemmetjes,
2: ja, als ze zingen gewoon.
1: Als ze zingen. Maar als ze praten? Moeten ze ook hoog praten?
2: Ze mogen doen wat ze willen van mij. Ze mogen laag, hoog. Maakt allemaal niet uit.
1: Hoog, laag, laag.
2: Hoog, laag.
1: Hey.
2: Oké.
1: Okay.
2: Ja, zullen we misschien even naar de serieuze orde van de dag?
1: Zeker, zeker,
2: laten
1: zeker.
2: We dat
1: heel
2: even doen.
1: Serieus onderwerp. Misschien heb je het voorbij zien komen op mijn Instagram. Ik heb 2 dagen geleden een post hierover gemaakt. Het stoorde me heel erg. En toen heb ik een video erover opgenomen. Er is heel veel op gereageerd. Volgens mij is mijn eerste maatschappelijke post in een tijdje. Want normaal bespreken we maatschappelijke onderwerpen. Vooral op de radio. Dus dan denk ik van ja, ik ga niet mensen helemaal platgooien de hele tijd. Maar dit was echt iets wat echt binnenkwam. Dan heb ik het over de zwangere vrouw die hardhandig door een agent werd weggetrokken in een AZC in Zeist. Goed nieuws. Ze is inmiddels bevallen en haar dochter is gezond. Dat vond ik wel fijn om te vermelden. Dat had ze gezegd tegen nieuwszender Al Jazeera. Nou, de politie kwam vorige maand naar de AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. Om even een beetje een soort perspectief te geven van wat het verhaal is. De vrouw die bij hem stond, die wilde niet weggaan naar de politie dat een paar keer had gevraagd. En toen werd ze weggetrokken, dat is wat ze zeggen, maar wij zagen de beelden. Ze werd letterlijk naar de grond gesmeten. Althans, dat is gewoon wat je dus ziet gebeuren. En Don en ik keken allebei met onze eigen ogen en we zagen hetzelfde.
2: Tuurlijk, gelukkig is ze dus inmiddels, heeft ze dus zelf gereageerd. Ze heeft tegen wat je zei, tegen Al Jazeera gereageerd. En ze laat dus weten dat de baby helemaal gezond ter wereld is gekomen. Want er waren natuurlijk heel veel mensen, die, inclusief ik, die daar heel bang voor waren.
1: Ja.
2: Met zo'n harde klap gaat het dan uiteindelijk wel goed. Ze zei ook dat ze daar heel dankbaar voor is. En dat ze natuurlijk heel erg is geschrokken van het heftige geweld. Ze noemt het ook echt politiegeweld. Heel logisch, het is het minimale wat je het kan noemen. En de politie die is nu dus aan het onderzoeken of het gebruikte geweld tijdens de aanhouding proportioneel was. Dus dat is het onderzoek nu. Van oké, we weten dat er geweld is gepleegd. Er zijn natuurlijk beelden van. Maar is dat geweld wat nodig was? Wat doen ze dan? Nou, ze gaan dan kijken naar bijvoorbeeld de volledige context van het incident. Dus ze zeggen van we gaan niet alleen focussen op de beelden die er online zijn gecirculeerd. Maar we gaan kijken naar de hele context van de hele aanhouding van het hele verhaal.
1: Ja. Ja, ik denk sowieso dat ze het hele context moeten onderzoeken. Maar mijn ogen zeggen heel duidelijk dat dat heel erg heftig was. En dat het disproportioneel was. Je smijt iemand niet zo naar de grond. Zeker niet als die persoon een bedreiging, geen bedreiging voor je vormt.
2: Ze zei ook dat ze de politie iets wilde vragen. Ze wilde de politie een vraag stellen. Daarop werd gezegd dat dat niet mocht. En toen heeft ze die vraag alsnog gesteld. Dat is wat zij erover vertelt. Nou ja, ik zag ook op de beelden een heel rustige situatie. Totdat de politie haar natuurlijk omver smeet.
1: Ja.
2: Dus ik ben ook, ja, ik ben natuurlijk niet blij dat het gebeurd is. Maar dat het gefilmd is, dat vind ik wel het mooie aan deze tijd. Is dat dan iets gefilmd wordt en dat iedereen met hun eigen ogen kan zien wat daar gebeurd is. Want ik vraag me heel erg af, dat ga je natuurlijk nooit weten. Het is een beetje gissen in het duister. Maar ik vraag me heel erg af als het niet gefilmd was, of deze dame, of er dan ooit een onderzoek geweest zou zijn. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik denk sowieso dat er geen onderzoek zou plaatsvinden. Maar ik denk dat we geluk moeten hebben dat het gefilmd is. Want er zijn duizenden van dit soort incidenten. Waarschijnlijk nog meer incidenten die misschien nog erger zijn. Waar we geen weet van hebben. Omdat het helaas jammer genoeg niet altijd gefilmd kan worden. Maar ik denk echt dat dit echt een signaal uitzendt van we moeten hier wel wat aan doen.
2: En nou ja, kijk, een signaal uitzenden. Ik hoop dat er wel ook echt iets gaat gebeuren. Ik vind een signaal uitzenden nog mild. Dus ik hoop echt dat hij uit zijn ambt wordt gezet. Ja, ik vind het echt absurd. Ik heb zelf ook genoeg dingen meegemaakt. Ik kom uit een thuissituatie met huiselijk geweld. Ik heb genoeg dingen meegemaakt met familie of met familie en met politie. Hoe ze vrouwen niet serieus nemen. Hoe er ook politiegeweld tegen vrouwen wordt gebruikt. Dus ik ben heel blij dat het gefilmd is. Laat ik het zo zeggen. Okay. Ja.
1: Nou, het verhaal krijgt een staartje. We houden je sowieso.

0: Are you ready?
1: Yeah! I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek.

0: Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Yay, Netherlands, June 8. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K. Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
6: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
7: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
8: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
7: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
9: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
8: Mijn is ook.
7: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
6: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
10: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
11: Hermanos!

0: nieuwste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
1: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
4: Zometeen Distinct en Morad met RS6. Straks een dating dilemma die best wel waar een vuiltje aan hangt. Laat me dat zeggen in ieder geval. ik zweer niet dat het verhaal is. Dottie Wijn. Rescue van NOS op 3. Wat heb je voor ons qua actualiteit en het nieuws van NOS op 3?
5: Bij demonstraties die uit de hand lopen moet harder worden opgetreden. Dat willen ministers Pieter Heerma en David van Weel. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen en dat relschoppers zwaarder gestraft moeten worden. Aanleiding zijn incidenten zoals de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal en de brandstichting bij een noodopvanglocatie in Loosdrecht. Op die laatste plek liepen demonstraties tegen een AZC compleet uit de hand.
6: Het is veel haat en ik denk dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
7: Wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
5: De ministers vinden dat het tijd is om de demonstratiewet aan te passen. De wet is zo'n 40 jaar oud en volgens Van Wil en Heerma toe aan vernieuwing. De Tweede Kamer wil nog strengere maatregelen, maar daar staat de minister terughoudend tegenover. Vandaag komt er duidelijkheid of rapper J mag optreden in de Gelredome of niet. In de rechtbank van Amsterdam wordt vanmiddag een kort geding behandeld, aangespannen door het Centraal Joods Overleg. Die organisatie wil een inreisverbod voor J, ook beter bekend als Kanye West. De rapper heeft in het verleden antisemitische en pro-nazitische uitspraken gedaan. In verschillende Europese landen, zoals Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gaan concerten van J niet door. In een appartement in de Amersfoort is een explosie geweest. De brandweer denkt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met die bewoner gaat is niet bekend. Door de explosie ontstond brand en zijn de gevel en ramen van het appartement vernield. Alle bewoners van de flat moesten hun huis uit. Inmiddels mag iedereen weer naar huis. En basisschoolleerlingen uit Almere stappen deze week voor het eerst in een zeilboot tijdens de Dutch Water Week. Voor velen is het de allereerste keer op het water en dat levert spannende momenten op.
8: Dat was superleuk, vooral omdat ik met mijn vriend zat de hele tijd zo'n vrol tegen de kanten. Maar toen zinkten we bijna, omdat mijn vriend de hele tijd water erin. En toen gingen we omkantelen bijna. En toen zei ik kop. En toen ging ik de stuur overnemen. En toen gingen we heel snel naar die andere kant en toen weer terug.
9: Dat klinkt heel spannend.
8: Is ook heel spannend.
5: Ja, de organisatie hoopt dat deze kennismaking de Almeerse jeugd inspireert om met zeilen door te gaan. Krijg je nog weer een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar einde van de middag en vanavond opnieuw nat. En het wordt een graad of 19.
4: Fernando. Zometeen dating dilemma. Nu is Distinct featuring Morad.

0: Yes, Phonix. Goedemorgen.
1: This is Phonix.
2: In the morning show. Rekken, strek je uit. Kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren. Hoofd.

0: Nur.
1: Hey.
0: Gib mir Heide, gib mir Berge, baby.
1: You was auf Beat, man.
0: Was hast du?
1: You was echt auf Beat, oder?
0: Oh, trek. Ja, ich sitze auf meinem Hoofd.
1: Ich sitze uitkijken van. Blijf even. Noch nooit in mijn leven meegemaakt. Dat Fernando Holman auf Beat.
0: Ik had een moment off air.
1: Zie je? Je had even een momentje of zo. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, find, come on, find the beat. Let's go. Laten we even doorgaan naar... Gaat het goed met jou? Wat gebeurt er?
0: Nou, ik was een filmpje aan het kijken en ik moest gewoon om lachen.
1: Oké.
0: En ik zat even in een lachmodus, dus ik moest er even uitkomen.
1: Nee, dat weet je, lachen is gezond. Dat is goed voor je.
0: Ik ben eruit.
1: Ik ben blij dat je lacht, Nanda.
2: Dating.
0: Heerlijk.
2: Dilemma.
0: Zo, nou, van dit verhaal gaan we allemaal lachen, maar we moeten het wel serieus aanpakken. We kregen een serieus bericht, een anoniem bericht. Hey, Fernando en Donna, ik heb een dilemma waar ik zelf niet meer uitkom. Ik heb ongeveer 1,5 jaar een relatie met een man die mij geweldig behandelt. Echt, ik kom niets tekort. We wonen inmiddels 3 maanden samen en het gaat, ja, eigenlijk gewoon supergoed. Dacht ik. Een paar weken geleden kwam ik erachter dat mijn droomvent stiekem een hygiënische nachtmerrie is. Nogmaals, een hygiënische nachtmerrie is. En niet op een leuke manier. Hij had last van een nogal vrij vloeibare stoelgang. Nou, daarna besloot hij meteen te gaan douchen. Prima, dacht ik nog. Nou, gewoon lekker. Je hebt last van een best wel vloeibare stoelgang. Dus je gaat gewoon lekker douchen. Lekker fris. Heerlijk, toch? En dacht, wat een heerlijke, schone man. Nou, de volgende dag wilde ik zelf lekker gewoon gaan douchen en pakte ik ons blokje zeep. En hier komt het, Fran en Donna, luister. We hebben gewoon een wit blok zeep. Ik keek ernaar en zie gewoon poepresten erop zitten.
1: Oh,
0: ik werd er misselijk van, ik kokhalste, ik gaf bijna over in mijn eigen mond, zo vies vond ik het. Dus ja, ik roep hem even erbij, ik zeg, schat, wat is dit? Nou, hij is van zich geen kwaad bewust. Hij kijkt ernaar en zegt doodleuk, oh, ik heb het dit keer niet goed afgespoeld. Dit keer, nou, bij die woorden werd ik helemaal paranoia in mijn hoofd. Blijkbaar is, ja, dit is vaker gebeurd en vindt hij daar niets vreemd aan. Nou,

0: Dus mijn vraag is, ben ik gek dat ik dit smerig vind? Of is het gewoon normaal om een blok zeep te delen waar letterlijk poepresten op zitten? Wat moet Anoniem doen in deze situatie? Moet ze haar onhygiënische vriend met poepresten aan de zeep laten zitten? Of ja, wat, Donna, wat zou jij doen?
1: Wauw. Oké, ik moet het even verwerken. Dus je gaat de douche in en je denkt gewoon, we zijn allebei schoon. Je pakt het blokje zeep en er zitten poepresten aan. Nou moet ik wel zeggen, als die sowieso al heel erg last heeft van vloeibare stoelgang, like, is hij oké? Okay? Want ik weet niet, ik weet niet hoe gezond het is als je continu vloeibare stoelgang hebt. Maar goed, dat is misschien een heel ander verhaal. Maar nee, ik vind het echt heel vies. En ik zou ook wel als dame zijnde wel een beetje afknappen op iemand. Omdat ik denk van,
0: ja, ook al is hij leuk en lief voor je. Ja, dat als hij te veel poep uit zijn billen komt.
1: Nee, maar Nando, het gaat niet over poep uit zijn billen. Maar als jij, kijk, al had ze het niet opgemerkt, hij was ook zichzelf met dat blok zeep. Dus nee, maar luister even. Dus voor hem is het niet erg of er een beetje poep aan heeft gezeten, ja of nee. Ja, hoe moet ik nog met jou zoenen?
0: Oh, dus jij ook aan die poepresten gaat denken.
1: Hoe moet ik zoenen met iemand waarvan ik weet dat hij zichzelf met zijn eigen poepresten wast? En dat ik mijzelf ook gewassen heb met jouw poepresten. Ja, ik vind het, sorry, maar ja,
0: maar uiteindelijk misschien heb je al lang al gedoucht met zijn poepresten.
1: Maar dat is ook het probleem.
0: Ja, dus jij zou gewoon klaar ermee zijn.
1: Nou, kijk, klaar ermee zijn.
0: Nieuwe zeep halen.
1: Klaar ermee zijn, maar
0: of aparte zeep is ook een oplossing. Dat je zegt, weet je wat, schat? That's your poepresten. Dat is jouw blokje zeep. Ja, ik heb mijn eigen zeep.
1: Het gaat om het principe, Nando. Hij vond het niet erg om mezelf te laten wassen met zijn poepresten.
0: Ja. Ja.
1: Hoezo niet? Hoezo? Huh?
0: Ja.
1: Poets je dan wel? Ik ga gelijk doordenken. Poets je je tanden?
0: Poets je zijn paddenstoel?
1: Poets je je paddenstoel? Waarom zit er zoveel? Als er nog poep aan de zeep zit, dan was het daar echt niet fris.
0: Funky, funky.
1: Wauw. Nee, wauw. Ik vind dit heel intens, hoor. Wauw.
0: Zo.
1: Wauw.
0: Raskizi, nog een vrouw in de studio. Wow. Raskizi, Fender with a Dreezy.
1: Wauw.
0: Poepresten op een zeep. Als jij dat ontdekt bij je man, wat doe je dan?
1: Wauw.
2: Ja, hou maar op. Ik heb net mijn ontbijt op, maar het komt gewoon bijna weer omhoog. Zo smerig vind ik dit verhaal.
0: Zou je iemand daarvoor aan de kant zetten?
1: Wauw.
2: Nou, ik zou wel even een stevig gesprek met iemand gaan voeren. En gewoon vooral zeggen, koop je eigen zeepblok. Ja, dat weet toch niet meer aan.
1: Maar het is niet genoeg. Nee, het eigen zeepblokje is niet genoeg. Want het zeepblokje heeft daar gelegen. Het heeft mijn lichaam aangeraakt. Voor weet ik veel hoe lang al.
2: Ah, godver.
1: We zijn past the point of aankaarten. Sorry, jongens. Ik vind dit echt vies.
0: Duidelijk. Ik zou een washandje voor hem kopen. Maar als je dan luistert.
1: Ja, dan gaat hij heel de tijd hetzelfde washandje gebruiken. Ja, sorry, maar ik vind het nee. Ja. Het zegt gewoon iets over zijn hygiëne. Ik vind het echt vies.
0: Ja. Nou, je hoort het als je aan het luisteren bent. Is een onhygiënische man of partner een afknapper? Misschien heb je dit zelf ook meegemaakt. Laat het even doorkomen via de NPO Luister app. Of misschien heb je een tip voor deze situatie.
1: Wauw.
0: Vegen.
1: Wauw. Ja, ik ben echt even, wauw. Ja. Ik ben een beetje in shock, hoor, van dit. Wauw.

0: wasje billen. Dat is de essentie van het dating dilemma van vandaag. Een anoniem bericht van een luisteraar die een partner heeft die, ja, waarvan de poepresten nog terug te vinden zijn op het witte zeepblok waar
1: het
0: ze zich ook mee was.
1: Het witte zeepblokje wat ja. ze delen.
0: Ze delen gewoon één zeepblok.
1: Ja, en ze hebben het ook al lang gedeeld.
0: Heel lang, misschien zelfs te lang. Dus de vraag aan jou is, wat vind je hiervan? De appjes stromen naar binnen als we het toch over vloeibare situaties hebben. Hansen.
2: Goedemorgen, goedemorgen mensen. Wees niet zo toxic. Laten we eerlijk zijn. Die man die is zo vrij genoeg of slim genoeg om te denken, hé, ik heb vloeibare spetterpoep waarschijnlijk. Ik ga lekker douchen, altijd. En het enige probleem, want ik dacht van, oh, het hele huis is vies, smerig, bladibladibla. Maar dat valt mee. Deze man is eigenlijk best wel schoon, alleen die zeep is lelijk. Wees niet zo toxic. Koop gewoon een aparte zeep, zegt hij tegen hem. Schat, luister, maak je zeep gewoon goed schoon, want ik vind het niet zo fris. En klaar is Kees. Ga niet zo moeilijk doen, mensen. Come on. Hè? Weet je hoeveel mannen er buiten zijn die gewoon kapot erg zijn? En je hebt nu gewoon een goede man, je bent blij, jullie gewoon... Nee, man, wees niet zo toxic. Kom op. Dat is bullshit.
0: Het is duidelijk, Donna.
1: Het is wel meer dan bullshit. Kijk, weet je, ik heb net al heel veel gezegd. Weet je wat ik ga doen? We gaan even Tati erbij halen. Want Tati denkt net iets anders dan Hansen. Laat me het zo zeggen. Tati, goedemorgen.
0: Tati.
3: Good morning. Het denkt zeer zeker anders dan hem. Laat die man de eerste definitie van toxic op gaan zoeken. Because this ain't had nothing to do with toxicness, ten eerste. En ten tweede, dit is gewoon hoppie morsoe, kind. Hoppie morsoe is dit. Ja, het wil niks horen. En dan zal het zeker weer een man zijn die vindt, ja, dit is toxic. Laat die man is toch goed voor je, bla bla bla. I don't care if you're good or not. You gotta clean up yourself, niggas. Het is gewoon heel, het eerste wat wij hebben. Gewoon, punt. Ben jij hygiënisch? Dan kunnen we verder. Kom op, dit kan gewoon niet. En aan mijn blok zeep zit je poepspetters. Aan mijn blok zeep. Nee. Kijk, als je nog even zo aardig bent om je eigen blok zeep te kopen. En laat het een groene zijn, geen witte. Laat dat ook duidelijk zijn. Ja, maar dan kunnen we takkie. Jij hebt je blokje zeep, ik heb mijn blokje zeep. Maar jij komt je dingen schoonmaken met mijn blok zeep. Sorry, ik wilde bijna Surinaams praten. Maar jij ook de dingen praten met mijn blok zeep. Nee, dat gaat er niet worden. Het is gesneden.
0: Jij blokte. Jij

0: Because, weet je, het is niet dat je een slecht persoon bent of zo, maar dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen.
1: Ik zeg maar wat je wil.
2: Tati, echt. Echt, ik wil nooit, ik wil nooit ruzie met jou.
0: Benna, ik zeg je, I got you in this one. Kijk, I got you.
2: Kijk, luister, kijk. Ik vind het natuurlijk, ik vind het heel jammer. Ik zie meerdere apps in de NPO Luister app van... Donna, je bent heel toxic bezig, dat je hem vies vindt.
0: Nee, zeker niet.
2: Maar ik vind gewoon, ik vind het eerder toxic dat iemand mij met mijn poep laat wassen. Dat vind ik toxic.
0: Precies.
1: Ja, het is nasty, ik zeg je heel eerlijk, het is echt nasty. Hij had echt gewoon...
0: Het is toch smerig.
1: Ja, ja. Hij, ze zijn billen ruiken naar gisteren, maar... Maar is het niet zo van... zou je de tijd nemen, Tati, om hem te begeleiden? In de zin van...
2: Begeleiden?
0: Luister, Fernando. Hij is geen kleinkind, hè? Dat ten eerste. Hij is geen 4 jaar.
1: Ja.
0: Weet je, we hebben dat met onze kleintjes gedaan. Jouw zoontje heeft ook die leeftijd gehad. Moest je hem leren. Hè? Op een gegeven moment zat hij op de po. Daarna wordt het billen zelf vegen. Dat doen we. We gaan dat niet doen met een volwassene.
1: Oké.
0: Okay. Hij is ook geen bejaarde die dementeert.
2: Ja,
0: snap je? Dus ik kan je wel zeggen, maar ik ga je niet begeleiden hierin.
1: Okay.
0: Dat ga ik niet. Ik ga je wel pietje van, hé, meneer, kom op. dit is beyond onhygiënisch, weet je? Maar ik ga je niet begeleiden in dit ding. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, hij was begeleid naar de vuilnisbak. Je keek hem gelijk
0: Ik begeleid je naar de voordeur. Daar kan ik je naartoe begeleiden.
1: Duidelijk, Tati. Tati, shout-out naar jou.
0: Shout-out naar jullie. Donna, you know I got you, okay?
2: Tati, you better quit.

0: optreden geven tijdens de Funnix Awards. Ik had een aparte sessie, zeg maar, daar, zo waarbij allemaal verschillende artiesten ermee insprongen en gingen performen. En zij waren er ook tussen, man. Super nice. Check die beelden online. Ik heb volgens mij ook van die beelden ook op mijn Instagram gezet. Fernando Hammond op Instagram, man. Dus de Funnix Awards. Vandaag hebben we het over, stel dat je met iemand gaat die onhygiënisch is. We hebben een verhaal binnengekregen van iemand die poepresten achterliet op een wit zeepblokje. En zijn partner vond het smerig. We hebben het over gesproken. De reacties zijn het is heel duidelijk. Die komen van alle kanten. De ene zegt, nee, geef hem even de mogelijkheid. Maar over het algemeen zegt iedereen, was je billen.
1: Maar jongens, even, we hebben het nu over een wit blokje zeep. Maar stel je voor dat dat blokje bruin was, of het was African Black Soap. Dan zou je het dus gewoon never nooit hebben gezien.
0: Ja, dat is waar. Dat had je nooit gezien.
2: Dat vind ik dus ook het moeilijke aan deze hele situatie. Dat het niet een keertje was. En dat het gewoon net iets meer achterliet dan wat normaal gesproken de bedoeling was.
0: Ja.
2: Dat het bijvoorbeeld net iets meer achterliet dan normaal gesproken. Maar hij zei nadrukkelijk, dit keer heb ik het niet zo goed afgespoeld. En ook poep afspoelen gaat nog steeds die bacteriën daar laten. Dus ik vind het heftig dat je mij laat wassen met jouw poep. Nou zegt Aris bijvoorbeeld in de NPO NPO Luisterapp. Zie je, ik ben helemaal mentaal in shock van dit. Die zegt, waarom praat iedereen eigenlijk over het blokje zeep of een extra blokje zeep? De vraag is waarom deze man niet eerst gewoon water gebruikt en vervolgens zeep. Hoezo gooit hij het blokje zeep gelijk in zijn gat vol met poep? Kijk, nu stippelt Aris iets aan waar we het nog niet over nagedacht hebben.
0: Hij
2: dus eigenlijk zijn hele, hygiënevolgorde is niet helemaal goed, zeg maar. Kijk, ik vind het ook zielig voor deze meneer, hè? Want ik bedoel, ik hoop niet dat hij luistert, want dan, kijk, zeg maar, als je poep aan je zeep hebt, je weet wie je bent. Dan, want we lachen je natuurlijk veel, dus ik vind het ook een beetje zielig.
0: Dat is ook zielig.
2: Maar kijk, weet je, het is gewoon, het is wel een beetje de basis van je hygiëne. Dat je zelf wassen met je eigen poep van eergisteren. En dan helemaal je vrouw je laten wassen met de poep van 3 dagen geleden. Ja, nee, kan echt niet.
0: Ja, wat heb je gegeten? Kijk maar. Maar het kan ook zijn, hij kan misschien beter douchegel gebruiken. Want bijvoorbeeld met douchegel kan je gewoon lekker je spuit je douchegel gewoon heel simpel in een washandje.
2: Ja, maar
0: stop je tegen elkaar, tussen de billen en veeg.
2: Ja, maar Nando, dat we nu op een punt zijn gekomen dat we volwassen mensen moeten uitleggen hoe je je billen wast. Ja, vind ik wel heftig.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel een niveau dat ik denk, dit is
0: maar blijkbaar
2: wel
0: moet het. Blijkbaar, wij helpen iemands leven nu, hè?
2: Ja, oké. Okay.
0: Wij redden misschien iemand nu van het feit dat misschien je partner je uit huis kikt. Of dat je partner zegt van, ik wil jou niet meer. Dus misschien geven wij nu een tip waarbij we nu relaties redden. Zo zie ik het.
2: Wat een shit, zo je zegt.

0: Diamond Platinum Tetema. Hou nog steeds van die tune, man. Raakt me elke keer weer. Oh, I'm a Tetema. Superstar van Tanzania. See you, my brother. Ja, je weet het, hè. De Modern Minute gaan we weer spelen. Ja, precies, dat spel. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Wees alert, wees scherp, wees spits. Luister. Hoe heet de hoofdstad van Australië? Wat is de hoofdstad van Australië? Heel simpel. Het is een instinkertje. Ik weet dat je dat wil zeggen, wat je wil zeggen, maar het is niet dat. Het is het andere. Wat is de hoofdstad van Australië? Drop het in de NPO Luister-app. Zometeen Jonah Fraser featuring Jay On met Panna. Wisselvallig, dat is de situatie vandaag. Qua het weer, 20 graden, zon en buien. Skies is een mooie bui, goede bui. En ze brengt ons het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De situatie in Gaza is nog steeds zorgelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is nog een tekort. Er zijn te weinig wc's en douches, waardoor mensen ziek worden. Door een gebrek aan medicijnen hebben ook steeds meer mensen in Gaza waterpokken. En er is te weinig water en een tekort aan medische apparatuur. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar toch zijn er vaak aanvallen. In Leeuwarden begint het hoge beroep over de dodelijke botsing bij Terschelling 4 jaar geleden. Op de Waddenzee botste een veerboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om, onder wie een jongen van 12 die nooit is teruggevonden. De kapitein en de schipper kregen volgens deze verslaggever van Omroep Friesland taakstraffen opgelegd.
2: De schipper van de watertaxi heeft zich bij het vonnis neergelegd, maar de kapitein van de Tiger, de snelboot van de rederij Doeksen, die heeft gezegd, ik voel mij onschuldig, dus ik ga in hoger beroep. En dat speelt dus vandaag.
1: Het is nog niet bekend wanneer er een uitspraak in het hoger beroep komt. En Kevin Brobbey Lucassen kan voor een lastige keuze komen te staan met het WK voetbal dat volgende week donderdag van start gaat. 2 van zijn broers doen mee aan het wereldkampioenschap. Brian Brobbey speelt voor het Nederlands elftal en Derek Lucassen is geselecteerd voor het elftal van Ghana. Voor Kevin gaat hij juichen, mocht het zover komen dat Nederland Ghana treft op het veld.
3: Ah, mogen de beste winnen.
4: Heb je ergens een voorkeur of niet?
3: Ja, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen. Ja. Dat komt prachtig als dat probeert, zo mooi zijn.
1: Ja, moet hij natuurlijk wel kaartjes hebben voor de wedstrijden.
3: Ja, we zijn er wel mee bezig. Hopelijk regelen mijn broers onze kaarten. Dat zal wel moeten. Anders blijven we lekker thuis.
0: Aan de ene kant zou ik wel een WK willen meemaken, hoor. Dat je erbij, om de sfeer, ik vraag me hoe de sfeer is. En ik ben echt niet, zeg maar, een voetbalfan dat ik alles check. Maar ik volg wel de legends en dat vind ik tof. Weet je, bijvoorbeeld zoals Ruud Gullit vind ik gewoon one of the greatest. Marco van Basten, dat soort guys.
1: Die spelen op dit WK
0: Van, ik heb meer iets met gevoelsmatig met bepaalde iconische figuren dat ik het echt volg. Maar er zijn natuurlijk heel veel guys die ik gewoon persoonlijk gewoon gruwelijk vind, zoals Memphis Depay en dat ding. Dus voor die guys zou ik het gewoon ook willen checken. Maar het is niet van, ik heb niet de verstand van over voetbal die zeg maar iemand heeft die het altijd volgt. Maar ik wil het wel meemaken. Ik vraag me af hoe dat gevoel is.
1: Nou, volgens mij kan dat gewoon toch, want ik zit ook wel eens op de tribune van een voetbalwedstrijd.
5: Ja joh, je kan er gewoon naartoe.
1: Ik geen verstand van heb.
5: Je kan er gewoon naartoe.
1: Gewoon ook voor de sfeer. En volgens mij zijn er trouwens ook nog heel veel kaartjes over, omdat het dus gewoon heel duur is nu. Wat
0: okay.
1: Is in Canada, Mexico en de VS. Nou ja, je moet er naartoe, verblijf. Dus ik denk dat als je wil, Fernando, dat zeker kan.
0: Maar hoe tof zou het zijn als we daar de morning show kunnen uitzenden?
1: Ja.
0: Vanaf freaking Amerika, dat we daar zitten, dat we dan, snap ik bedoel?
1: Als jij het geregeld krijgt.

0: vibes. Dus dat. Ja, we gaan weer de moorden bespellen. Je weet hoe het gaat. Dat ene spel bij 1 minuut de tijd krijgen om 10 vragen te beantwoorden. Ricky.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je er zin in?
1: Ja, onwijs. Nou, jullie poepverhaal.
0: Ja, toch? Crazy story, hè?
1: Hey, ik vraag me af, hoe zit die man zijn onderbroek eruit?
2: Hey. Zo. Nou, Ricky, de verbinding wordt verbroken door deze opmerking. Godverdomme,
0: man. Die heeft maar één kleur.
2: Oké. Zullen we doorgaan naar de morgen minuut anders?
0: We hebben sporen. We gaan door. Volg gas.
1: Let's go.
0: Ready?
3: Ja, de moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de hoofdstad van Australië?
1: Corona.
0: Welk artiest scoorde de hit Blinding Light?
1: Pas.
0: Hoeveel seconden zit er in een minuut?
1: 60.
0: Wat is de grootste planeet van ons zonnestelsel?
1: Mars.
0: Nee, die andere.
1: Jupiter.
0: Nee, hij zei Jupiter. Hoe heette TikTok eerst?
2: Hij zei Venus, maar goed, oké.
0: Zei Jupiter? Oké.
2: Maar niet uit.
0: Oh, nee. Hoe heette TikTok eerst?
1: Geen idee.
0: Van welk land is de pond de munteenheid?
1: Engeland.
0: Ja. Tot hoe laat duurt de show waar je nu naar luistert?
1: 10 uur? 9 uur?
0: Ja, goed. 10 uur. In welke stad staat de Eiffeltoren?
1: Frankrijk. Parijs.
0: Ja. Welke kleur krijg je als je rood en blauw mengt?
1: Paars.
0: Hoe heet de presentator die je op Funnix hoort tussen 1 en 4?
1: Noorden? Nee, het is niet Noorden.
0: Ja, we zijn al doorheen.
2: Het gaat snel altijd, hè?
0: Heel snel.
1: Het was een minuut natuurlijk, ja.
0: Ja, was een minuut, ja. Even kijken of je... Ja, oh. Je hebt een 6 goed!

0: iedereen is wakker hier.
1: Kijk,
2: iedereen is wakker.
1: En jij hebt je sokken binnen. Lekker gedaan.
2: Ja, bezig, lekker bezig.
0: Lekker onder je korte broek met die witte beentjes.
2: Dus dat, man. Hoe heet de prestatie op vorig jaar tussen 1 en 4? Chris, wat is de grootste planeet van ons zonnestelsel?
1: Jupiter.
2: En hoe heet de TikTok eerst? Musical.ly. Welke artiest scoorde de hit Blinding Lights at The Weeknd?
0: Juist, dat was ook.
2: Maar net, man. Voor de rest heb je het goed gedaan. Je hebt de morgen gesloopt. Tot de volgende.

0: devil.
1: Pride is the devil.
2: Are you ready?
3: Yeah. Ready.
4: You ready, ready?
5: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
6: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
5: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste.

0: kan je geen genoeg krijgen van nieuwe muziek. Dan ga je graag op pad met nieuwe muziek. In de auto, op de fiets. Of als je aan het wandelen bent. Akachu, ik heb een playlist voor je. Met muziek van Kamikaze, Lijpen, La Artiest, Le Blanco, Haley Smalls, KM, Yandro, Booba. Go check it out, man. Nando League Sound System op Spotify.
1: Nando Champions League.

0: zitten. Rescue met het nieuws van NOS op Greasy.
1: Ja, misschien heb jij ze ook al gespot in Rotterdam. Griezelige mannen in zwart-rode pakken die op straat stil blijven staan en niks zeggen. Straks hoor je wat hierachter zit.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: Bewaar je bonnetje van Yvette Johnny K. Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
4: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: herinneringen beginnen.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Zometeen een overheerlijke en oh zo lekkere mix. But before we get started, is de actualiteit en nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy.
3: Opnieuw zijn er aanvallen geweest tussen Iran en de VS. Officieel hebben ze een staakt het vuren afgesproken, maar vannacht hebben Iran en de VS elkaar weer aangevallen. Iran heeft drones en raketten afgestuurd op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Amerika heeft een Iraans eiland aangevallen. En dat gaat eigenlijk de hele tijd zo, zegt correspondent David Poort.
4: Wat we dus eigenlijk hebben gezien is een herhaling van de afgelopen dagen, van eerder deze week ook, waarbij dus schepen stiekem door die straat van Hormuz proberen te varen, zich niet aan het Iraanse protocol houden. Dat pikt Iran niet, waardoor er dus weer zo'n escalatie ontstaat.
3: Turkije heeft de oudere broer van de gezochte crimineel Jos Leidekkers uitgeleverd aan Nederland. Harry L. werd 17 mei opgepakt in Istanbul. Hij wordt verdacht van witwassen. Hij zou volgens het OM miljoenen euro's hebben doorgesluist. Harry L. werd in 2023 ook al eens in Turkije opgepakt om zijn banden met de criminele organisatie van zijn jongere broer. Vrijdag wordt hij voorgeleid. Zijn broertje Jos staat ook wel bekend als Bolle Jos, maar dat is een veroordeelde drugscrimineel. En in Rotterdam liepen gisteren bijzondere figuren rond. Mensen in zwart-rode pakken met helmen. Ze dwalen door de stad, zeggen niks, beantwoorden geen vragen en blijven soms minutenlang op dezelfde plek staan. Er komen veel verschillende reacties op.
5: Ik zit ook te kijken, want ze blijven staan. Dus het is best wel eng dat ze je aan blijven kijken. Zo. Dus ja, voor sommigen is het denk ik niet zo leuk. Ja.
6: Ik vind het heel erg grappig. Het lastige in dit is dat mensen dat je geen oogcontact hebt. Dus het contact is eenzijdig en ik denk dat mensen dat lastig vinden.
3: Ja, de figuren zijn onderdeel van een kunstperformance van een Poolse choreograaf. Het is de bedoeling dat het project de mensen op straat aan het denken zet. Krijg je nog het weer? Een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar eind van de middag en vanavond wordt het opnieuw nat. Het wordt een graad of 19.

0: veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Let's get it. Wisselvallig, 20 graden, zon en buien. Dat is de situatie buiten. Maar binnen hebben we Rens Keezy, Calm, Cool and Collective, met de actualiteit, het nieuws van NOS op 3. Good morning.
3: Goedemorgen. Een Nederlandse viroloog is in Amerika aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Hij werd begin dit jaar betrapt op het vliegveld van Detroit. Hij had de flesjes meegenomen uit Afrika. Het virus was onschadelijk gemaakt, maar de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak hoog op. Ze benadrukken dat hij het virus meenam op een volgeboekte commerciële vlucht. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in een debat gisteren. Als volgende week voor wordt gestemd, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
3: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofgemeenschappen. En een bizar wereldrecord uit Duitsland. Daar heeft een vrouw 367 dagen op rij elke dag een marathon gelopen. In totaal liep ze het afgelopen jaar elke dag ruim 42 kilometer. En dat is geen enkele vrouw ooit gelukt. En ze is er erg blij mee, horen we op haar YouTube-kanaal.
5: Om geloven, wenn ich den Tag heute geschafft habe, ben ich einfach die beste Frau auf der ganzen Welt mit den meisten hintereinander gelaufenen Marathon.
3: Ja, ze is nog niet klaar. Haar doel is 495 marathons in 495 dagen. Dus begon het 28 te gaan. Haar doel is om de 2000 grootste steden van Duitsland te bezoeken. En ze wil begin oktober finishen in Berlijn.
2: Maar dit is toch niet goed voor je lijf, man. Laten we eerlijk zijn. 42 kilometer per dag. Dat is, jouw lichaam moet toch herstellen? Je kan toch never nooit elke dag een marathon lopen? Dat is toch gewoon roofbouw op je lijf?
3: Ah ja, zij wel. Ja, ik moet het zelf ook niet gaan doen, denk ik. Maar ik denk dat ik de eerste dag al niet eens over de finish kom. Dus ja,
2: jeetje,
3: het kan.
2: Man.
3: Ja.
2: Zie het voor je. Gewoon 42 kilometer elke dag. Maar dan blijf ik er 3 haal. Zo, nou, succes.
3: Ja.
2: Auf Wiedersehen.
1: Fernando.
2: Broederliefde, maak me niet heet. Keep it hot.

0: One. En vandaag waren wij oh so lucky. We hebben een verhaal besproken die we anoniem binnenkregen. En echt, de dating dilemma van vandaag is next level. Een anoniem persoon die kwam achter dat haar partner hetzelfde zeepblokje, wit zeepblokje, gebruikt als zij dat doet. Maar ja, op dat zeepblokje zaten allemaal poepresten van haar partner. En hij zei, maar hij zag er erger iets niet van. Maar Donna, die had een hele duidelijke mening hierover, namelijk...
1: dat is vies. Ik heb er eigenlijk heel weinig woorden voor. De duidelijke mening, ik heb er al 3-4 minuten over gerant, maar ik vind het heel erg vies. Waarom laat hij jou zichzelf wassen met poep aan een blokje? Ja. Want als je er niet achter was gekomen, had je nog steeds in zijn poep gewassen.
0: Poep.
1: Ja, precies.
0: Nu vond luisteraar Hansen dit allemaal een beetje toxic. Want hij zegt, ja, die man is toch gewoon aardig voor die vrouw, is goed voor haar. Waarom moet ze hem daarop afrekenen? Maar onze eigen favoriete luisteraar,
1: Tati, een van de favorieten,
0: die ging helemaal los. Los met de uitroepteken, los.
2: Ik denk zeer zeker anders dan hem. Laat die man de eerste definitie van toxic op gaan zoeken. Because this ain't had nothing to do with toxicness, ten eerste. En ten tweede, dit is gewoon hoppiemorsoe, punt. Hoppiemorsoe is dit. Ja, het wil niks horen. En dan zal het zeker weer een man zijn die vindt, ja, dit is toxic. Laat die man is toch goed voor je, bla bla bla. I don't care if you're good or not. You gotta clean up yourself, nigga. Het is gewoon heel, het eerste wat wij hebben. Gewoon, punt. Ben jij hygiënisch? Dan kunnen we verder. Kom op, dit kan gewoon niet. En aan mijn blokzeep zit je poepspetters. Aan mijn blokzeep. Nee. Kijk, als je nog even zo aardig bent om je eigen blokzeep te kopen. En laat het een groene zijn, geen witte. Laat dat ook duidelijk zijn. Ja, maar dan kunnen we takkie. Jij hebt je blokje zeep, ik heb mijn blokje zeep. Maar jij komt je dingen schoonmaken met mijn blokzeep. Sorry, ik wilde bijna Surinaams praten. Maar jij houdt je dingen praten met mijn blokzeep. Nee, dat gaat er niet worden.
0: Blokken.
2: Het is te smeren.
0: Jij blokt hem voor die zeep.
2: Inderdaad, Fernando. Met dat blokzeep blokkeer ik je. En het is klaar. Goed of niet goed. Ik wens je veel geluk met je volgende relatie. Echt waar. Because, weet je, het is niet dat je een slecht persoon bent of zo. Maar dit gaan we niet doen.
0: Ik zeg maar, was je
3: tati,
0: billen.
3: Tati, echt. Ik wil nooit ruzie met je.
2: Donna, ik zeg je, I got you in this.

0: voetbalvijfste van, jongen. Binnenkort, volgende donderdag,
1: anderhalve
0: WK.
1: Week. Ja, toch.
0: Ongelooflijk.
2: Betekent dat dat als het WK is, dit is misschien echt een domme voetbalvraag, maar ik heb er nou helemaal niet heel veel verstand van. Jij zit natuurlijk in die challenge.
1: Ja.
2: Speelt dan nu Ajax niet, omdat het WK ook er is? Dus moet je nu sowieso langer wachten? Of?
1: Ja, dat sowieso. Normaal gesproken zou je een zomerstop hebben. En er worden wel oefenwedstrijden gespeeld, maar we hebben wel gezegd, we doen alleen de officiële wedstrijden.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus precies op mijn verjaardag, 23 juli, speelt Ajax de eerste wedstrijd weer. Dus ja, als we dan weer winnen, dat is een officiële pot, dan ik zit op 3 van de 5. Maar nieuwe coaches aangesteld, dat is, dat is
0: ook
1: belangrijk.
0: Ook klachten over, mensen zijn niet echt tevreden, maar ze zijn sowieso sceptisch.
2: Maar mensen klagen altijd.
1: Nee, maar kijk, gewoon heel realistisch is dit gewoon een prima set. Zeker waar Ajax op dit moment verkeert, dan is dit gewoon een goede coach om nu mee te beginnen. Zeker. En uiteindelijk wil je weer verder.
0: Ze switchen heel vaak van coach. Want daarvoor was de Barotelli of Barabala Foruro Ferrari.
1: Nee, Farioli.
0: Farioli.
1: Ja, maar die is zelf weggegaan uiteindelijk. Ja. Die had maar een 1-jarig contract. En ja, we hadden gewoon een technisch bestuur wat gewoon niet op orde was. En dat hebben we nu met Jordi Cruijff, zoon van. En ik denk dat hij het wel echt een hele mooie legacy gaat neerzetten. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in.
2: Okay. Zijn haar gaat binnenkort geknipt worden.
1: Laten we ervan uitgaan. En anders inderdaad moet jij mij toch echt weg gaan vlechten, denk ik.
2: Ik denk het ook, ja. Ik denk dat het dan wel tijd is. Dan gaan we...
0: Jij wilt echt op Drake lijken. Hij wil die Princess Drake.
2: Snap je?
0: Zie je, want dat is eigenlijk de hossel. Hij wilt op Drake.
2: Hij gaat ook voor die Sue in. Hij gaat
1: sowieso,
2: ervoor.
1: Sowieso. Ja. Dan ga je ook jeppen op intro's en zo. Dat is wel de bedoeling.
0: Hey, ja.
1: Wel even snel naar de muziek toe. Er zijn natuurlijk heel veel overleden artiesten, helaas. Stel je voor dat je er eentje terug zou mogen brengen waarvan je denkt, ja, die had toch zoveel potentie en dat hebben we er niet helemaal uit kunnen horen. Pop Smoke direct, oké.
0: Okay. Ja, want Tupac heeft ook zijn potentie gehad, maar Tupac heeft ons zoveel muziek gegeven dat we echt nog jaren erop konden teren. Notorious B.I.G. had ik ook meer van willen horen, maar Pop Smoke, omdat ik dacht van, wow, hij was net half, hij zou gaan pieken.
1: Juist.
0: Met zijn unieke stem, zijn vaap. Willem is hard op elkaar.
2: Ja, vet.
0: Zo die joh, die joh. Dus ik dacht van, hey.
1: Hij kwam gek. Ja, zeker.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was een beetje...
2: Ja, voor mij Aaliyah. Ook al heeft ze wel echt natuurlijk al in de korte run heel veel iconische dingen neergezet.
1: 100%.
2: Ik bedoel, ik denk dat er heel veel hits hebben. More Than a Woman. Nou ja, Try Again.
1: Er zijn er heel veel.
2: Rock the Boat. Het zijn er zoveel, maar ik had daar wel echt... als zo'n gevestigde naam in de popgeschiedenis en R&B-geschiedenis willen
1: 100%, 100%.
2: Zien. 100%. Dus ja, Aaliyah voor mij. Of Lisa Left Eye Lopez. Want
1: Noem je er ook wel even eentje. Ja. Ik zou stiekem ook Nipsey Hussle moeten zeggen. Ook toch wel met die West Coast vibe. Ik ben ook wel benieuwd naar. Maar goed, je hebt het over Tupac. Tupac overleden. En die heeft een tune uitgebracht. En hij heeft uiteindelijk nooit de volledige afgemixte versie kunnen horen. Omdat hij overleden is. En ja, welke dat is, dat hoor je zo meteen tijdens Rewind.
0: Rewind.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Trek je niets echt lekkers? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Met zometeen muziek van Dave & Tams, maar ook Broederliefde ga je horen met Hoe Je Bent. Overleden artiesten en tunes die ze zelf niet eens hebben kunnen beseffen. Het zijn er nogal aardig wat. Zometeen heb ik er een van Tupac voor je klaarstaan die hij zelf niet volledig afgemixt heeft kunnen horen. Maar voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
15: Goedemorgen. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Aanleiding hiervoor zijn incidenten zoals de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal en brandstichting bij een noodopvanglocatie in Loosdrecht. Volgens verslaggever Wilco Boom is een belangrijk onderdeel dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen.
16: Nu kunnen ze overigens ook wel opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
15: Na de zomer debatteert de Kamer over het voorstel van het kabinet. Psychisch kwetsbare mensen kunnen verwarder raken door AI-chatbots zoals ChatGPT. Experts maken zich daar zorgen over, staat in het AD. Deze psychiater die onderzoek doet naar de mogelijkheden van AI in de geestelijke gezondheidszorg ziet het steeds vaker terug in zijn behandelkamer.
17: Ik had laatst iemand die zei, ja, ik dacht dat ik besmet was met een of andere bacterie of zo. En toen ging ik allemaal vragen stellen. En toen kreeg ik allemaal inderdaad bevestigd dat het zo was. En ja, uiteindelijk is die persoon het huis ontvlucht en naar de andere kant van het land gegaan. Nou ja, dat soort verhalen horen wij nu.
15: Stichting Mind, die zich inzet voor een mentaal gezonder Nederland, vindt dat de bedrijven achter de chatbots meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen. En R&B-legende Peepo Bryson is op 75-jarige leeftijd overleden. De zanger had een beroerte gekregen en overleed in het ziekenhuis. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De grootste bekendheid kreeg hij met de liedjes voor Disney. A Whole New World uit Aladdin werd wereldwijd een grote hit en belandde ook in de Nederlandse top 40.

Ja, zijn familie zegt ontroerd te zijn door de enorme hoeveelheid liefde van over de hele wereld. Krijg je nog het weer? Een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog met het einde van de middag en vanavond opnieuw nat. En het wordt een graad of 19. Quincy.

0: brown eyes.
1: Raindance, Dave & Tams. En wist je dat Tupac een van zijn bekendste tunes niet volledig afgemixt heeft gehoord? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Met Quincy. Ja, het is sowieso al treurig als een artiest overlijdt, toch? Maar als de artiest niet eens afgemixte tunes kan horen vanwege het overlijden, dan wordt het nog ietsjes treuriger. Denk bijvoorbeeld aan Pop Smoke. Zijn grootste albumhits, die werden na zijn overlijden afgewerkt. De Notorious B.I.G. die overleed zelfs een paar weken voor de release van zijn album Life After Death. En Tupac, die had een tune, Sucker for Love. En die was in 1994, moet je nagaan, gaan we echt al zo'n 30 jaar terug. Die was toen eigenlijk al klaar. Maar uiteindelijk, na zijn overlijden, is de tune verder afgemixt en gereleased onder een naam hoe wij hem vandaag de dag kennen. En hij hem dus helaas niet heeft kunnen horen. Laat die tune nou net voor je klaar hebben staan hier tijdens Rewind op Phonics. Dit is Do For Love, Tupac. Een hele goede morgen.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen, de Morning Mashup. En als je hem zometeen door je speakers hoort knallen en je denkt bij jezelf, ja Quincy, kom op nou eventjes, dit is toch te makkelijk, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spits je oren. Dit is namelijk de Morning

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Het is jouw moment om te shinen. Je kan het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met die prachtige paarse Fanic sokken. Toegeven, ik snap best dat deze wat moeilijker is. Die vocals heb je gepakt. Maar of je die instrumenten ook hebt, dat trek ik in twijfel. Maar goed, gaat het zometeen gaan we erachter komen in de NPO Luisterapp. Daar kan je dus je antwoord droppen. En terwijl je dat doet, heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van deze banger van The Weeknd? Het is Kent.

0: Shop.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. De NPO-luisterapp die is volgestroomd met antwoorden. Maar nu kan het zo zijn dat jij zegt, ja Quincy, ik heb de Morning Mashup nog niet eens gehoord. In dat geval zou ik zeggen, luister nog even heel erg aandachtig. Want dit is de Morning

0: WhatsApp.
1: Remy zegt, je bent op zoek naar Way It Goes en op zoek naar probleem. Soef, die zegt, je bent op zoek naar Lau en Way It Goes. En Dylan, die zegt, je bent op zoek naar Way It Goes en London. De vraag is alleen, wie heeft het juist?

Inderdaad, probleem. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Dat betekent dat Remy de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd en de Funnix sok heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Sowieso love voor het reageren. Niet getreurd, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu is het tijd voor die tune van SFB. The Way It Goes. Die hoor je nu tijdens Rewind op Funnix.

Khalifa, Charlie Puth, see you again tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent deze woensdagochtend met die heerlijke tunes. En we hebben het er vaak over, hè, als je iemand moet omschrijven waar je op zou vallen. Altijd uiterlijke kenmerken. Maar er is iets heel erg belangrijks wat niet in het uiterlijk zit. En daar hebben ICSB en Bart of zo het over. Dat hoor je zo meteen. Is Russian met

die verbind je met elkaar, toch? Allemaal leuk en aardig dat iemand sexy is, maar ja, is diegene dat ook nog over 30 jaar? Maar als die connectie daar is, de vibe is, de aura, trust me, dan blijf je hangen, dan blijf je hangen. Anyways, een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik heb nog meer hits die jouw ochtend moeten voorzien van een glimlach. Lil Kleine en Boef, die hoor je zo meteen. Eerst tijd voor de African Giant. Dit is City Boys.

denk aan een krantenwijk. Zometeen nog meer heerlijke tunes om de ochtend verder mee op te starten. Wat dacht je van de dikste van de week? Italië, Ronnie Flex, populair. Ik heb ook Noah Halle van Wanda Bantam voor je klaar. En kortom, jij hoeft helemaal nergens naartoe. Alleen wel eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

Concert Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl. Trek in

0: unix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
4: Yay, Netherlands, June 8, only 5 days left. Don't miss out, be there.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Yay, Netherlands, June 8, only 5 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
6: Met zometeen de dikste van de week, Mark Wonderbanton met Noah Halla. En bizar maar waar, wist je dat dieren echt een heel erg goed reukvermogen hebben? Reukvermogen, ik weet alleen eens wat het juiste woord is. Een beer bijvoorbeeld, die kan je al vanaf 30 kilometer ruiken. Maar zo zijn er nog wat andere grappige weetjes. Ik ga je ze zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3.
7: Goedemorgen, GroenLinks PvdA mag doorgaan met hun nieuwe naam Pro. De Raad van State heeft bezwaren van lokale pro-partijen tegen die naam afgewezen. In maart werd bekend dat GroenLinks PvdA verder wil onder de naam Progressief Nederland, met als afkorting daarvan Pro. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Lokale partijen hadden bezwaar aangetekend, maar dat wordt dus aan de kant geschoven.
8: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Die lokale partijen vinden dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen die nieuwe naam van GroenLinks PvdA, Progressief Nederland, kortweg Pro, en de naam van hun lokale pro-partij. Maar volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
7: Een man uit Houten moet 3 maanden de cel in voor het prikken van treinpassagiers met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. 1 iemand werd in zijn duim geraakt en de ander in zijn scheenbeen. Toen iemand aan de noodrem trok, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechter zat de dader waarschijnlijk in een psychose. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van het stelen van spullen uit graven. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen om te verkopen. Hij zit op dit moment vast en zal later voor de rechter moeten komen. En in Brabant is het neerzetten van nieuwe stoplichten niet helemaal goed gegaan. Die staan op kruisingen in de buurt van Vught en ze zijn niet goed afgesteld.
9: Ja, ik vind het wel heel onveilig. Mijn zoon is gisteren zelf naar school gefietst. Ja. En die is bijna geschept. Hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen. Alles ging tegelijk rijden gisteren. Dus ik vind het wel heel gevaarlijk, eerlijk gezegd.
7: Rijkswaterstaat bevestigt niet dat iedereen tegelijk groen kreeg, maar zegt wel dat sommige verkeerslichten maar heel kort op groen stonden. Voor de zekerheid zijn ze gisteravond allemaal uitgezet. En dat zorgt dan weer voor vertraging, want nu moeten verkeersregelaars alles in goede banen leiden. Vanochtend stonden mensen een uur in de file. Krijg je nog het weer? Een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar einde middag en vanavond opnieuw nat. Het wordt een graad of 19.
6: De dikste van de week is onderweg.

0: Dikste van de week.
1: Phonics.
2: Quincy.
0: En wist je dat sommige dieren verrassend ver jou al kunnen ruiken? Een beer bijvoorbeeld, die kan je gewoon op 30 kilometer afstand al ruiken. Dat is hetzelfde alsof ik thuis ben en dat Chris en Fruitig hier in de studio opeens denken... Hé, ik ruik quinoa. Zo ver kan deze dus ruiken. Een olifant, 15 kilometer. Ook best wel ver. Een wolf, 3. Maar de gewone huiskat, ja, daar is de reukvermogen niet zo heel erg goed van. Dat is maar 150 meter. Dus dat valt eigenlijk wel een klein beetje tegen. Dan denk ik bij mezelf, ja, afstanden. Distance. Omarion, die heeft het daarover gehad. Alleen hebben we het dan ook over zijn reukvermogen? Of hebben we het dan toch over iets heel anders? En inderdaad, het gaat wel over iets heel anders waarin Omarion het heeft. Het gaat er namelijk over de afstand die er is ontstaan. Zowel emotioneel als fysiek met zijn nieuwe relatie. En laat dat nou toch best wel spijtig zijn. Want je wilt juist steeds dichter en dichter bij elkaar komen, toch? Op die roze wolk blijven. Je hoort hem nu tijdens Rewind.

0: Alleen is maar alleen, Lucio, Christian D.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Dus zou zeggen, pak hem er gezellig bij. Kan je alvast mee reageren zometeen. En terwijl je dat doet, vergeet ook niet even gewoon een koffietje te pakken. Een theetje, een matcha. Het mag van mij allemaal. Je hebt hard gewerkt deze ochtend. Vandaag vliegen jij en ik samen richting Ecuador. Daar is namelijk een voetbalwedstrijd gaande tussen El Nacional en Liga de Porto Viejo. In de 71ste minuut gebeurt er iets wat je nog nooit hebt gezien op een voetbalveld. Er raakt namelijk een speler geblesseerd op zo'n bizarre en bijzondere manier. Alleen aan jou de vraag, hoe is deze speler geblesseerd geraakt? Is dat antwoord A, een vogel die viel hem aan? Antwoord B, een medisch golfkarretje reed hem aan. Of antwoord C, iemand sloeg in zijn, kroonjuweeltjes. Welk antwoord denk jij dat juist is? Hoe is deze speler zo bizar geblesseerd geraakt? Antwoord A, een vogel die viel hem aan. Antwoord B, een medisch golfkarretje reed hem aan. Of antwoord C, iemand sloeg hem, in zijn ballen. Iemand sloeg hem al, pang, in zijn ballen, klokkenhuis. Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: speler in Ecuador die op een hele bizarre manier geblesseerd is geraakt tijdens een wedstrijd. En aan jou was de vraag, hoe is deze speler geblesseerd geraakt? Antwoord A, een vogel viel hem aan. Antwoord B, een medisch golfkarretje die reed hem aan. Of antwoord C, iemand sloeg hem vol in zijn klokkenspel, oftewel in zijn ballen. Er zijn aardig wat appjes binnengekomen in de NPO Luisterapp. En ik moet zeggen, de meeste antwoorden die gaan wel richting antwoord B. Onder andere Stefan die dat zegt en Jamie. 010 die heeft ook nog een spraakbericht toegestuurd.
1: Yo Q, goedemorgen. Antwoord C, gewoon pan in zijn ballen zwa. Hup, leggen dan. Bye bye.
0: Gewoon leggen dan, oké. Alleen is dat dan het juiste antwoord? Of, het kan ook nog gewoon antwoord A zijn. Hè? Je ziet best wel vaak vogels in het stadion. Nou, als hij gewoon op je hoofd keihard afkomt met zijn snavel. Kan best wel fucked up zijn hoor. Maar goed, antwoord B, medisch golfkarretje, die kan ook waar zijn. Of toch antwoord C, iemand die in zijn klokkenbelspel heeft geslagen. Het juiste antwoord is antwoord B. Inderdaad, een medisch golfkarretje, die reed hem aan. En er zijn natuurlijk beelden van. Die kan je zien op mijn Instagram. Ik heb het gedeeld op mijn verhaal, @elquinna. En dan zie je dus dat een geblesseerde speler, die is opgehaald door een medisch golfkarretje. Die rijdt hem richting de zijlijn. En onderweg ziet dat medisch golfkarretje, die man die erachter zit, die ziet gewoon een speler over het hoofd. En die rijdt hem ook aan. Die raakt ook vervolgens geblesseerd. En nou ja, uiteindelijk heb je twee geblesseerde mensen. Gelukkig had hij alleen heel even pijn aan zijn benen en kon hij weer verder spelen. Maar dit maak je in ieder geval niet vaak mee. Nee, zeker niet. Morgen staat er weer een vers bakkie voor je klaar. Namelijk een winnaar van Mr. Beast. Die zijn prijs op een verkeerde manier gebruikte. Alleen hoe het gaat, dat hoor je morgen. Eerst Yes in Nu met Wild West. Yo, Mero.

Tina She, Schoolboy Q met Two On. Oh, dat is de verkeerde. Ja, ja, ja, daar gaan we weer. Zometeen heerlijke tunes voor je om de middag mee op te starten. Een nieuwe banger van het album van Drake, Iceman. Maar onder andere ook Justin Timberlake met Sexy Back. Alleen voordat jij en ik daar zijn, is het al tijd voor het laatste nieuws.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Yay, Netherlands, June 8th, only 5 days left. Don't miss out, be there.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Met zometeen muziek van Jonna Fraser, maar ook Come Again heb ik van Ronnie Flex. Zo zijn er nog heel wat tunes waarvan ik denk, ja, we gaan de middag zo lekker opstarten. Ik zie namelijk ook bijvoorbeeld Justin Timberlake en dat met Sexy Back, Panna. We hebben Ran to Atlanta. Kortom, jij hoeft eigenlijk helemaal nergens naartoe. Nee. Alleen voordat we daar zijn, is het toch nog wel eerst tijd voor het laatste nieuws.
2: Goedemiddag. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Dat hebben D66, CDA en VVD maanden geleden al afgesproken in het regeerakkoord, vertelt politiek verslaggever Wilco Bam.
3: En het gaat dus niet alleen om die gewelddadige protesten tegen de opvang van asielzoekers in onder andere Loosdrecht en IJsselstein, maar ook om demonstraties van langer geleden, van Extinction Rebellion bijvoorbeeld, maar ook boze boeren op snelwegen en andere plekken, en ook om pro-Palestina demonstraties op universiteiten. En bij dat soort gelegenheden willen ze dus dat er in de toekomst eerder ingegrepen zou moeten kunnen worden.
2: En de Tweede Kamer gaat pas na de zomer in debat over het voorstel van het kabinet. Oekraïne heeft afgelopen nacht plekken ver in Rusland aangevallen. Onder meer een olieopslagplaats en een militaire basis in Sint-Petersburg zijn geraakt. Op dit moment is NAVO-baas Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Flinke wateroverlast dan in een winkelcentrum in Spijkenisse. Op de een of andere manier gingen de sprinklers aan, waardoor het winkelcentrum in Spijkenisse blank kwam te staan. Meerdere winkels daar hebben waterschade. Ja, en 3 verschillende fruitdrankjes hebben de prijs gewonnen voor meest misleidende product van het jaar. Het gouden windei heet die. Ja, het gaat om ijstee, siroop en sap die volgens Foodwatch heel groot persik, peer en citroen op de voorkant hebben staan.
4: Maar eigenlijk bij al deze verpakkingen, kijk je op de achterkant, dan zitten eigenlijk die luxere fruitsoorten, die zitten maar bar weinig in. Bijvoorbeeld in die ijstee zit maar 0,1% persiksap uit concentraat. Die citrus shield die bevat 35% appelsap, dus dat is het fruit wat er het meeste in zit. Appelsap kom je nergens tegen op de voorkant. En die siroop, peer, die bestaat dus voor 75% uit appelsap en slechts voor 10% uit peer.
2: Ja, maar verboden is het niet, want op de ingrediëntenlijst staat alles netjes vermeld. Maar volgens Foodwatch kijkt bijna niemand daarnaar. Het weer een regenachtig dagje met buien die van westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar einde vanmiddag en vanavond opnieuw nat. Het wordt een graad of 19.
1: Met zometeen Sexy Back van Justin Timberlake. Eerst Come Again.

Haar concert die is van start gegaan. Nu is het wel zo, afgelopen week was al de pre-sale. Nu zijn de echte tickets eruit gegaan. Dus wil je er nog naartoe, zorg dan dat je snel bent. En dat bracht me ook meteen bij een andere grote artiest. Het is mij zo erg ontgaan dat hij ook gaat optreden in Nederland. Hij heeft gewoon de Ahoy heeft hij uitverkocht. Alleen wie het is, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Want misschien heb jij het ook wel gemist. Maar voordat we daar zijn, eerst nog een banger van Drake's nieuwe album samen met Future en Molly Santana. Dit is Rent to Atlanta.

Burna Boy met On The Low. En dat is eigenlijk een artiest wat eventjes helemaal langs mij heen is gegaan, dat hij ook gewoon in Nederland gaat optreden. Ja, zaterdag 11 juli in Rotterdam, ahoy. Volgens mij zijn de laatste tickets nog te koop. Wel vrij prijzig, maar het is dus nog mogelijk. Maar zo zie je maar, soms dan heb je helemaal niet zo'n artiestenkalender helder op je netvlies en dan hoor je opeens, oh ja, die gaat dan optreden. En voor je het wist, heb je de boot gewoon gemist. Dus mocht je nog naar Burna Boy willen, zaterdag 11 juli treedt hij op in ahoy, Rotterdam. Kaartjes zijn dus nog beschikbaar. Maar dat gezegd hebben, laten we gewoon weer

Jonah Fraser, we're all gonna make it. Tijdens Rewind of Phonics. Nog een kwartiertje te gaan, dus kwart voor één en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Dus heb je een tune liggen waarvan je denkt, Quincy, die moet je zo meteen draaien?

0: veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

A1J1 Tion Wayne, Night Away Dawn, Zero Phonics. Kwart voor Quincy. Phonics. Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En als ik dat zo tegen je zeg, welke tune geeft jou de energie die jij op deze woensdagmiddag nodig hebt? We breken de week door midden, hierna nog 2 dagen te gaan, dan staat het weekend alweer voor de deur.

met Rover tijdens Rewind of Phonics. Het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat het energieniveau omhoog gaat. En de allereerste tune die binnen is gekomen, ja, die werkt inderdaad. Sabrina stuurt hem toe, die zegt: Quinna, wat zegt een Joy Wave filet met Rihanna? Nou, dat zegt de eerste tune 12:15.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner... en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnix-kanalen.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: zomerherinneringen beginnen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep getuigt op dit moment voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie wil graag weten wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de coronacrisis. En volgens Ariep waren er wel crisisplannen, maar op een pandemie was de politiek totaal niet voorbereid. En toen er een plan moest komen, werd de Tweede Kamer daarbuiten gehouden door ambtenaren op ministeries, zegt Ariep.
1: Er was toen ook een discussie over dat de ambtelijke top vond dat eigenlijk de politiek niet met de ambtelijke organisatie mocht bemoeien. En het kan zijn dat ze toen dachten, laat de politiek even op afstand en wij bepalen hoe zo'n crisisplan moet worden opgesteld.
0: En later lekte ook uit dat Ariep veel conflicten had met de ambtelijke top, omdat de Tweede Kamer zich dus niet met besluiten mocht bemoeien. Oud-schaatser Erben Wennemars heeft onlangs een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw in een column van een regionale krant. De oud-schaatsanalist voelde zich niet goed nadat hij in een telefoongesprek steeds warriger ging praten. Hij is in het ziekenhuis behandeld en volgens de vrouw van Wennemars maakt hij het inmiddels goed. In een loods ergens in Brabant heeft de NVWA 189.000 illegale vapes in beslag genomen. Ze hebben een zoet smaakje en die zijn verboden. De NVWA kwam de e-sigaretten op het spoor via een webshop. De eigenaar krijgt boetes en de vapes worden vernietigd. De kosten worden vernietigd. Moet de eigenaar van die loods ook betalen. En dan is er nog nieuws over deze man.
2: Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de wolken die vliegen in droom.
0: Ja, Gerard Joling natuurlijk. Hij geeft nog 2 grote soloconcerten volgend jaar februari in Rotterdam Ahoy. En daarmee gaat hij dan ook eindelijk zijn solocarrière afsluiten, zegt hij. Daarna treedt Joling alleen nog op met de toppers en op feestjes. Het weer dan nog, nu op de meeste plekken droog, bij 16 tot 20 graden. Later vandaag wel weer nieuwe buien. Morgen van alles wat, zon, maar ook buien met onweer. Maximaal 17 graden dan.

0: Show, Abigail Johnson, Ella Roush met ik mis je op Fun X.
1: Hey Chris. Chris en fruitdag en ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Draai die tunes.
0: En die tunes ga ik sowieso voor je draaien, hoor. Een hele goede middag, Chris en Fruitig door je speakers. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. En ook Jack Harlow komt voorbij met Loving On Me. En over Jack Harlow gesproken. Hij heeft dus twee regels waardoor daten met hem klinkt als een mix van een rechtszaak en een logeerpartijtje bij je rare neef. Eén begint met papierwerk en de ander... die eindigt onder de dekens. Ja, wat die regels zijn, dat ga ik je zo meteen vertellen. Na nieuwe muziek van Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Want ze zijn deze week extra vaak te horen. Want zij zijn deze week...

0: en slaapregels voor zichzelf.
1: Nummer 1.
0: Hij slaapt dus niet in een joggingsbroek of in een pyjama. Nee, die man slaapt dus echt elke dag in zijn spijkerbroek onder de deken.
1: Nummer 2.
0: En als hij met je wil afspreken voor een date of als een vrouw gewoon met die man wil gaan chillen, dan moet je sowieso even je handtekening goed oefenen, want hij verwacht dus dat je een NDA tekent. A.k.a. een soort van geheimhoudingsverklaring, zodat zijn appjes en privéleven niet op straat gaat liggen. Dus, je hoort het al, Jack Harlow. Perfecte muziek, maar zijn privéleven...

Russian Rauw Alejandro en Chris Brown met Nostalgia hier op Phonics. Een hele goede middag, Chris, door je speakers. Met zometeen ook nieuwe muziek van Frenna. Starlife komt voorbij en ook Dave en Thames met Raindance. En voor de lijncheck zometeen wil ik deze alvast bij jou marineren. Waarom zou een

gaan met Starlife hier op Phoenix. En ja, je zou maar ruzie krijgen met je partner om een dubbele achternaam. Mic check, 1, 2. Is this thing on?

zeg me alsjeblieft, wat is je naam? En dat terwijl we het hebben over twee achternamen. Want dat is hot topic as we speak. Er is een wet gekomen, hè, 2024, waarin ouders hun kind dus een dubbele achternaam mogen gaan geven. Dus bijvoorbeeld de achternaam van zowel de moeder als de vader. Alleen, daar is wel toestemming voor nodig van beide ouders. Alleen het probleem nu is wel dat vooral moeders er tegenaan lopen dat vaders geen toestemming geven voor een dubbele achternaam. Waardoor dus het hele feestje niet door kan gaan. Kijk, als ik heel eerlijk ben, ik ben best wel traditioneel hierin. Ik zou het gewoon prachtig vinden om een gezin te hebben waarin je vrouw en je kinderen allemaal jouw achternaam dragen. Zo'n dubbele achternaam, ja, hoeft niet per se van mij. Of misschien zie jij dat heel anders. Dus ik wil namelijk dit even bij jou neerleggen. Waarom zou een kind, hè, een kind beide achternamen van zijn of haar ouders dragen? Waarom zou je dat wel willen? Laat het even doorkomen in de NPO Luisteren. Ik ben oprecht benieuwd jouw take erom. Dus waarom zou

0: hele simpele vraag. Maar hoe zit het nou als je beide achternamen hebt van je ouders? Hè? Dat is een wet sinds 2024 dat dat kan. Alleen moeten beide ouders daar wel toestemming voor geven. En dat gaat niet in de praktijk goed. Dus ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Verder niet laat weten de NPO-luisterapp. Als het in mijn tijd had gekund, had ik het gedaan. Ik draag namelijk als laatste de achternaam van onze vertakking in de familiestamboom. En mijn zonen hebben de achternaam van hun vader. Maar hun vader heeft de achternaam van zijn stiefvader. Snap je het nog? Dus eigenlijk dragen mijn kinderen een achternaam wat niet eens bloedverwant is. Oké. Ja, ik snap dat je daar wel echt mee zit. Sharona, hoe sta jij erin?
1: Hi Chris. Ik vind dat een kind beide achternamen kan dragen. Want ik bedoel, jullie maken het samen. En het is niet zo dat één ouder meer recht op de kind heeft dan het andere ouder. Dus ik vind dat ze gewoon allebei moeten kunnen dragen.
0: Ja, snap ik inderdaad. Soleiman, hoe denk jij hierover?
2: Yo Chris, heel simpel. Weet je waarom? Want dan kan die vader of die moeder nooit die kind meenemen om voeren naar hun eigen land.
0: Oh, dat vind ik ook wel een interessante teken inderdaad. Op het moment dat je beide achternamen hebt, dan is het ook in het buitenland gelijk duidelijk welke ouder bij het kind hoort. Gaat ook een vraag aan Sandra. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag Chris.
0: Wat is jouw take hierop, Sandra?
3: Nou, ik ben het eens met Sharona en deels eens met de laatste spreker. Mm-hmm. Want het gaat niet alleen om de erkenning, maar het gaat ook dat je de ouderlijke macht hebt.
0: Ja. Hè,
3: op het moment dat je je kind wil meenemen, dan moet je daarvoor tekenen, inderdaad, voor een paspoort. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we inderdaad nu het recht als moeder hebben dat zowel de vader als de moeder, dat beide achternamen gebruikt kunnen worden. Alleen moet je afvragen de volgorde. He, want dan kan je ook zelf bepalen. En daarnaast de overlevering van vader op zoon. Op het moment dat jouw kinderen krijgen, dan kan het zijn dat jouw naam uiteindelijk verdwijnt.
0: Ah ja. Ja, want straks heb je misschien dubbele achternamen. Maar ja, er moet op een gegeven moment iets gaan verdwijnen.
3: Ja.
0: Hey, maar als we kijken naar de wetgeving van nu, hè, Sandra. Sinds 2024 moet je dus toestemming hebben van beide ouders om dat voor elkaar te krijgen. Hoe kijk jij daarnaar? Zeg je van nou, dat moet eruit, dat moet gewoon sowieso duidelijk zijn voor iedereen? Of wat denk jij erover?
3: Ja, dat is lastig, want je hoort ook al net het verband wat ik dacht Stephanie aangaf. Hè. Je hebt heel vaak ook te maken met stiefouders en dergelijke. Dus ik zou ook niet ervoor willen pleiten om dat zonder meer te doen. Hè,
0: ja.
3: Je goed overleg. En ik denk als een kindje op de wereld komt, nou, dan wil je dingen ook in goed overleg. Zeker vandaag in deze huidige maatschappij. Maar daarnaast, als je bijvoorbeeld vanuit cultureel afkomstig bent vanuit een gekoloniseerd land, dan wil je ook kijken naar de bijzonderheden, waarom het zo bijzonder is dat kinderen de namen van de vader in ieder geval ook meekrijgen. Waarom? Vroeger was het namelijk niet altijd het geval. En dan zie je in de genealogie dat het heel lastig is om dan een vader überhaupt te kunnen traceren.
0: Wat je eigenlijk zegt, hè, achter een achternaam schuilt er een heel verhaal. Het is niet zomaar even toestemming van beide ouders, maar dat gaat van generatie op generatie. Goeie take, Sandra. Dankjewel.
3: En je moet er goed over nadenken.
0: Dankjewel.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Wee-hoo!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Wee-hoo!
1: En in 1 klik geregeld. Dus
2: woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city.

0: reizen naar Stad Schouwburg Utrecht met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811 of mail hello@yvetteskitchen.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: Updated@phoenix.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3... met zometeen deze automobilist die geen lekkere ochtend had.
1: Gewoon kloten.
0: Ja, waarom dat was, vertel ik je zo meteen. Ik begin met nieuws over Oekraïne, want dat land heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg zouden daarbij zijn geraakt. En ook zou in een door Rusland bezet gebied een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïense droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Dat abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en ook de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. En fractievoorzitter Jesse Klaver is tevreden.
2: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voegen. Ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn. En dat is er nu. En dan moet het parlement eraf besluiten.
0: Ja, de lokale partijen vonden dat de naam PRO voor te veel verwarring zou zorgen. Maar de Raad van State was daar dus niet mee eens. En vanochtend begon de werkdag voor sommige Brabanders zo.
1: Gewoon kloten. Ja. Ik ben dan meer dan een uur aan het rijden. Omwegen. Het gaat helemaal nergens over.
0: Ja, op een weg van Den Bosch naar Tilburg zijn nieuwe verkeerslichten geplaatst. Maar die waren verkeerd afgesteld.
3: Ik vind het wel heel onveilig. Mijn zoontje is gisteren zelf naar school gefietst. Ja. En die is bijna geschept, begreep ik van hem.
4: Dus... Wat gebeurde dan?
3: Nou, hij heeft het gelukkig gezien. Maar hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen. Dus alles ging tegelijk rijden gisteren.
0: Ja, en vanochtend werkte die verkeerslichten nog steeds niet dus. De reistijd liep daar in Brabant op tot een uur. Nog even naar het weer toe. Nu op de meeste plekken droog bij 16 tot 20 graden. Later vandaag komen er nieuwe buien aan. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer bij maximaal 17 graden. Chris.

En aan jou de vraag, welke artiest zit er vandaag in verstopt? Mocht je hem zo horen denken, Chris, hey, er popt een naam naar boven. Meld je dan echt zo snel mogelijk in de NPO Luisteren. Want als je dat heel snel doet, dan ga je er vandoor met geweldige paarse Phonics sokken. En geloof me, die wil je echt in je collectie hebben. En als je een kleine tip van mij wil aannemen, mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, studiegenoten, whatever, vraag ze toch even mee te luisteren. En alvast die NPO Luister app te openen. Want de vraag is, wie hoor je hier? Oh ja, was ik even vergeten te zeggen, de Beep Blender.

Kevin Roxy Dekker met Je Hebt Mij. En iets wat jij niet hebt is het juiste antwoord volgens mij, hè? Beat Blender. Op de Beat Blender 5 tracks van één artiest. Want waarom zie ik zoveel? Maar geloof me, echt

0: ook niet.
1: Everybody's so creative.
0: Zou het dan Alia zijn? Nee, ook niet het antwoord wat ik zoek. Dus je begrijpt dat ik gewoon terug ben. Ik moet toch echt even gaan ingrijpen, want ik had een beetje gehoopt en verwacht dat jij meteen zou raden welke artiest er vandaag verstopt zit in de Beatblender. 5 tracks van 1 artiest. Dus ik moet je gewoon verder op weg gaan helpen. Je krijgt van mij een extra hint. Ik laat je hem zo meteen nog een keer horen. En dat is dat in 2023 werd deze eerste vrouwelijke rapper in de Rock and Roll Hall of Fame opgenomen. Dus je weet al, het is een vrouwelijke rapper. En ze is in 2023 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Hou dat in je achterhoofd, terwijl je naar de Beatblender luistert.

Nee, klopt niet. Ik mag ook echt van geluk spreken dat ik langzaamaan ook goede antwoorden voorbij zag komen. Dus de muziekkennis is nog steeds wel on point, maar het komt soms wat trager op gang. Mocht je hem gemist hebben...

0: In ieder geval een vrouwelijke rapper die in 2023 in de Rock'n'Roll Hall of Fame is opgenomen. Dat was de extra hint die ik je meegaf. En dan kan je eigenlijk maar op één naam uitkomen. En dat is haar.
1: Missy Elliott. Missy Elliott. Lang niet van de gehoord trouwens.
2: Missy Elliott.
0: Missy Elliott.

0: En maar één vraag, een belangrijke vraag trouwens. Wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterapp met het juiste antwoord? En die eer gaat naar Priscilla! Gefeliciteerd!
1: Yay!
0: Gefeliciteerd, je was de snelste. Dankjewel. Moet ik jullie zeggen?
1: Ja, wij natuurlijk.
0: Jij en je dochter.
1: Die het herkende.
0: Fantastisch. Hey, die sokken komen dus jullie kant op. Hoe gaan jullie doen? Is de linkerhelft voor je dochter en de rechter voor jou?
1: Nee, ik geef het wel aan haar hoor, want ze heeft het echt verdiend.
0: Ah, fantastisch. Nou, het is aan ieder geval van harte gegund. En jullie mogen het zeggen, welke track van Missy Elliott wil je horen?
1: Work it!

bare minimum of phonics. Een hele goede middag, Chris door je speakers met zometeen ook Trobi, K.A. en Jade Lauren met Hoog. En ik weet precies welk cadeau jij niet aan je ouders moet geven. Tenminste, als je jezelf niet wil snitchen. Wat het is, vertel ik je zometeen naar deze.

0: veel als mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: ik haal hem even snel op. Heeft ze vast niet door. Het was om 2:30 s'nachts. En de volgende ochtend, exact om 9:00 ging de telefoon.
1: Hey Chris, waarom was jij om 2:30 vannacht bij mij thuis?
0: Ik zweer het je, ik ben 29, ik voelde me gewoon weer 16. Alsof ik net door de achterdeur naar binnen sloop met een bako of een Ciroc in mijn jaszak. Ik moet sowieso God op mijn blote knieën bedanken dat mijn moeder dit ding niet had toen ik nog thuis woonde. Had ik niet alleen geen jeugd gehad, maar had ik liever een strafblad bij justitie dan bij mijn eigen moeder.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 5 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: In the mood for vibes?
10: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
9: Jij brengt de mood bij de vibes.
10: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rapper J is al in Nederland, maar toch dient er op dit moment een kort geding om dat te voorkomen. De Centraal Joods Overleg sleept de organisator van zijn twee concerten in het Gelderdoom voor de rechter, omdat ze willen dat die niet doorgaan. Maar die rechtszaak is nu aan de gang, in de rechtbank in Amsterdam. De Belangenclub voor Joodse Nederlanders wilde een inreisverbod voor Kanye West vanwege zijn antisemitische uitspraken. Alleen één dingetje dus, volgens zijn advocaat is de rapper al geland op Schiphol. De twee concerten van J zijn komende zaterdag en volgende week maandag in het Gelderdoom. Dus. De Europese Commissie komt met een plan om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse techbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om clouddiensten en AI. Correspondent Chris Ostendorf heeft die plannen al gezien.
1: Europa zal zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen, want nu zijn we afhankelijk van grote techbedrijven uit Amerika, Microsoft, Google, Amazon. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen, want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
0: Drie minderjarige jongeren zijn gisteravond in Alphen aan de Rijn onterecht onder schot gehouden door de politie. De agenten kregen een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in een park. Daar eenmaal aangekomen kwamen de agenten een groep jongeren tegen en hield hen onder schot dus. Maar zij bleken er alleen niets mee te maken te hebben. En het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK in de Kuip tegen Algerije. Onze coach Ronald Koeman heeft de keuze als het wie het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Bijvoorbeeld Memphis Depay, al is hij net hersteld van een blessure. En Donjel Malen, die al een lekker half jaar erop heeft zitten bij AS Roma als spits. Voor de bondscoach zit hij eigenlijk met een luxe probleem.
2: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjel natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: En morgen reist Oranje dan af naar de Verenigde Staten. Het weer nu op de meeste plekken droog bij 16 tot 20 graden. Maar vanavond kwam de nieuwe bui aan. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer. Het wordt dan maximaal 17 graden.

0: album sinds 2016 blijft ze echt mega relevant. Zelfs bijna dubbele aan maandelijks luisteraars dan Beyoncé. Kijk, de tussenstand van nu in de NPO Luisterrap is dat Beyoncé wint het podium. Rihanna wint de playlist, maar overall is het voorzichtig toch Rihanna. Dus laat zo vooral nog van je horen in de app op de vraag wie nou echt het meeste muzikale impact heeft achtergelaten in de muziek scene. En mijn collega Quincy, die je elke ochtend vanaf 10 uur hoort bij Rewind, heeft er ook een take op.
1: De impact die Beyoncé heeft gehad wel groter is dan die van Rihanna. Uiteindelijk is zij begonnen, heb ik het over Beyoncé, in 1997 al met Destiny's Child. Dat betekent dat ze bijna een carrière van 30 jaar heeft. Ze is naar een ander genre toegegaan. Haar optredens zijn waanzinnig. Ze blijft altijd gewoon arena na arena uitverkopen. En ja, het is spijtig om te zeggen, maar ja, Rihanna, haar carrière heeft 11 jaar ongeveer geduurd op het grootste podium. Dus daarom mijn mening. Ik vind dat Beyoncé een grotere impact heeft gehad op de urban scene. Beter komt ze weer met een nieuw album, nu we het trouwens erover hebben, man.

0: Ja, die heeft ook wel een interessante take hierop. Zij zegt er dit over.
1: Persoonlijk heeft Rihanna voor mij veel meer impact gemaakt op de culture dan Beyoncé. De reden waarom ik dat zeg. Kijk, als je gaat kijken naar perfectionisme of zangtechniek en danstechniek, dan zou je denken van oké, Beyoncé die steekt daar ver bovenuit. Maar ik heb het gevoel alsof ik echt weet wie Rihanna is en waar zij voor staat. En als je datzelfde aan mij vraagt over Beyoncé, dan weet ik dat niet. Want ik heb het gevoel dat ik haar niet ken. Dat ze niet echt personable is. Snap je wat ik bedoel? Ik heb het gevoel dat Rihanna meer open is en authentiek. En daardoor voel je gewoon closer naar haar. Vandaar dat ik gewoon liever een Rihanna-album luister of een Rihanna-concert bezoek dan een Beyoncé concert.
0: Zoals je hoort, de meningen lopen echt alle kanten op. Dus vanmorgen ga ik het hoger opzoeken. We moeten gewoon de wetenschapper bij gaan halen. Morgen kom ik terug met de muziekwetenschapper die helemaal in de tunes van zowel Rihanna als Beyoncé gaat duiken. En dan moeten we morgen toch echt een conclusie gaan trekken.

to uptraus.

Er moet gewoon ongelooflijk veel energie in zitten. Want dat is wat we momenteel nodig hebben. Laat het doorkomen in de NPO Luisteren. Wat wordt jouw powerpokoe van de dag? Ondertussen dat jij dat doorgeeft. Oh ja, Our Star, maar Where Do We Go hier op Phonics. Een hele goede middag.

0: Goedemiddag.
1: Wat is dat nou precies, dat vette dan aan muziek?
0: Nou, dat is... Ja, dat je toch wel met z'n allen buiten bent, internationaal. Beetje zoning, dag, nacht, eigenlijk. Alleen, ja, toch wel met een andere vibe. Dat is die outside.
1: Mm-hmm. Maar dan gewoon in Frankrijk, toch even voor de zekerheid.
0: Ja, het is in, ja, eigenlijk door heel Frankrijk heen. Maar ja, Parijs is wel gewoon het grootste. Of ja, grootste stad waar het gehouden wordt. Dus... ja,
1: je maakt me jaloers. Ik moet ook die kant op, ik hoor het al. Want jij stuurt me een berichtje in de NPO Luisterapp van maak ons even ready voor vette lui muziek met dit nummer. Welk nummer is dat voor jou?
0: Philip van Mouthpiece Joe of zo?
1: That's
0: ja,
1: it.
0: Ik kan het niet zo goed uitspreken hoor.
1: That's it. Mouthpiece Joe met Philip, ik ga hem voor je draaien. Geniet ervan.
0: Dankjewel.

0: Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.

0: Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zijn ze vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden ook alleen nog maar digitaal vergaderen, zegt Ariep.
1: Ik zult me wel herinneren welke fracties daarvoor waren.
2: De coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen. Maar daarvan heb ik gezegd, jullie mogen alles voorstellen, maar dan moet het plenair in het openbaar in de zaal.
0: Ja, digitaal vergaderen mag niet volgens de grondwet. Khadija Ariep zei ook dat de Kamer niet goed voorbereid was over wat te doen bij een pandemie. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-studenten komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van die examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Onderwijsbond noemt die vertraging enorm vervelend voor zowel leerlingen als docenten. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. En in Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het stelen van sieraden uit graven. De man van 60 werd vorige week al gearresteerd, maar justitie maakt het vanwege het onderzoek nu pas bekend.
3: Op dit moment verdenken wij hem ervan dat hij tijdens zijn werkzaamheden, namelijk het delven van graven, kostbaarheden die daarbij naar boven kwamen, zoals sieraden en gouden vullingen, heeft meegenomen en uiteindelijk ook verkocht.
0: Volgens de OM zijn er nog geen nabestaanden ingelicht, omdat het nog niet duidelijk is van wie die sieraden zijn. We hebben nog weer voor je droog nu met vanavond nieuwe buitjes over het land. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer. Het wordt dan maximaal 17 graden.

0: En als je als man zijnde nu aan het luisteren bent, dan wil ik zeggen dat ik je misschien vanaf vandaag ga haten.
1: Wat?
0: Dat vind ik
1: echt een manonvriendelijke opmerking.
0: Ja, dat kan zo zijn, want we leven ook echt in een vreselijke mannenwereld. Oké, kijk, ik ga je niet echt haten. Ik ga je niet echt haten.
1: Nee, waar komt dit? Van alle mensen had ik het minst van jou verwacht.
0: Oké, ik wil even eerlijk met jullie zijn. Ik heb gisteren een film gezien waarbij mijn tenen krom gingen staan. En die film heet Ladies First. Het gaat over een rijke CEO die toevallig een man is, die super vrouwonvriendelijk is, die moet dan vanwege het bedrijf een vrouw in zijn team nemen, alleen zodat het er goed uitziet voor het oog. Wat doet hij? Hij is insulting, hij is onaardig. Nou, hij krijgt een klap op zijn hoofd. Wat gebeurt er? Opeens leeft hij van in een mannenwereld in een vrouwenwereld. Dus vrouwen zijn de baas. Je ziet de mannen die bijna naakt zijn als reclames. Mannen die letterlijk bijna hun kontje moeten verkopen om hoger op te komen binnen een bedrijf. En het was insane om te zien dat alles wat die man moest doen om zeg maar zijn doel te behalen, dat zijn echt de dingen die ik gewoon heb gehoord van vrouwen om me heen.
1: Zoals?
0: Ja, zoals bijvoorbeeld je wat mooier kleden op werk, omdat je anders gewoon niet wordt gezien. Dit is in kantoorleven, als een vrouw een wat netter blouseje aan heeft dan bijvoorbeeld een t-shirt. Ik heb dat echt wel eens gehoord en inderdaad gezien van, ja, dan gaan bepaalde mensen je wel zien. Dan krijg je misschien wel een kans.
1: Ja, misschien wel die booking op Tomorrowland.
0: Ja. Nee, ja, we lachen er nu om. Maar het is wel echt een serieus iets. En ik ben er echt van geschrokken. Ik heb zelfs een jongen gesproken, omdat ik wou weten wat nou het mannelijk perspectief was. En die is er zo misselijk van.
1: Ah, wat je zegt.
0: Nee, want dit is hoe vrouwen leven.
1: Oké, jij zegt deze film, hebben ze expres de mannen in de positie van de vrouw gezet.
0: Ja.
1: Om eens te laten zien hoe chockerend het is.
0: En wat
1: de wereld
0: wij allemaal
1: waar jullie
0: moeten doorstaan.
1: In leven.
0: Ja, want ik vind

0: zijnde je gewoon meer kan maken dan een vrouw.
1: Dus iedereen moet dit eigenlijk kijken. Of je man bent, vrouw bent.
0: Ja.
1: Iedereen moet dit kijken om gewoon te zien in wat voor bizarre, onvriendelijke vrouwenwereld we eigenlijk leven. We leven gewoon in een mannenwereld.
0: Ja, inderdaad.
1: Precies. Dus als ik naar de club moet...
0: Dan? Als ik naar de club moet?
1: Stel, ik ga naar de club. Dan ben ik toch in het nadeel als ik een man ben.
0: Waarom? Omdat er dan meer vrouwen zijn.
1: Ik kom niet binnen.
0: Waarom denk je dat
1: jij wel binnenkomt?
0: Ja, maar dus, dan weet je dat, dan snap je dat toch? Het is voor jullie ook kut, maar het is voor ons echt nog wel een stukje erger. Ga dan maar die film kijken. Maar kijk, los daarvan vind ik wel dat we het ergens eens over moeten zijn. Als man zijnde kan je gewoon veel meer maken dan een vrouw.
1: Nee, daar ben ik het zo niet mee eens.
0: Jawel.
1: Als man zijnde kan je meer maken dan een vrouw.
0: Ja.
1: Ik denk dat wij mannen zijn gewoon meer dieren. Dus wij doen meer achterlijke dingen. Jullie vrouwen zouden met alles weg kunnen komen. En jij helemaal.
0: Nee, ik geloof dat niet.
1: Met van die puppy oogjes. Jij zou met alles weg kunnen komen.
0: Nee,
1: jij komt ook met fucking alles weg, nu ik over nadenk.
0: Nou, nu vraag ik het eigenlijk aan jou. Ben jij het eens met deze stelling? Als man zijnde kan je gewoon meer maken dan een vrouw. Laat het even weten in NPO Luister.
1: Ja, en laat ook even vooral weten waarom. Want dit slaat echt nergens op, hoor. Toby on the beat.

0: En als man zijnde kan je meer maken dan als vrouw zijnde.
1: Noorden en Wef.
0: Dat is Wef haar theorie.
2: Ja, dat is mijn theorie. Ik heb echt een bizarre film gezien op Netflix, Ladies First. Het is echt een film die je moet kijken, waarin een man dus eigenlijk opeens in een vrouwenwereld is. En eigenlijk alles moet doen wat de vrouwen tegenwoordig nu ook best wel vaak aan het doen zijn. En ja, het wordt bijna als normaal gezien door mannen. Maar het is best wel ziek.
0: Ja, wat voor dingen bedoel je dan? Want ik vind het een beetje vaag dit.
2: Nou, allereerst, zoals ik al zei, kijk, mannen hebben echt niet door. Wij doen zoveel dingen tegelijkertijd. We gaan en sporten en ons mooi maken en we moeten werken. En,
0: maar dat moet toch niet van ons? Wat is het nou weer?
2: Jawel, omdat er gewoon zo'n hoge druk is. Wij moeten zeg maar met jullie mannen
0: levelen. Moeten geld verdienen. Wij moeten er fit uitzien.
2: Het is wel dat als jij in een team zit met alleen maar mannen, dat je echt wel op het level moet komen van die mannen, omdat ze je anders niet serieus zien. Want ze hebben gewoon bepaalde grapjes waar je niet mee grapjes over kunt maken. Ze hebben gewoon een bepaalde slang. Ja, daar kom je gewoon niet tussen.
0: Hoor je dat, Mohamed? Wij hebben het zwaarder.
2: Nee, niet.
3: Hey, helemaal gek.
2: Wat?
3: Ja, man. Ik heb vrouwen het veel makkelijker als mannen, man.
2: Waarom denk je dat wij het makkelijker hebben?
3: Oh, tegenwoordig, als je als vrouw geld wil verdienen, kan dat super makkelijk. Als je een rol in de film wilt krijgen, als vrouw zijn, is dat veel makkelijker.
2: Hoe kom je hierop dan? Wat is jouw theorie?
3: Is gewoon wat ik in mijn omgeving zie. Als je gewoon als vrouw zijnde bijvoorbeeld er goed uitziet, dan kun je gewoon makkelijk volgers krijgen. Kun je zo geld verdienen via die volgers.
2: Maar jij hebt het nu over uiterlijk. Ik heb het over gender. Ik heb het over man en vrouw. Ik heb het nou niet over of iemand er goed uitziet of niet.
3: Ja, maar ik heb het nou ook over een vrouw die er goed uitziet.
2: Ja, maar wij hebben het nu over genders. Dus waarom als man zijnde heb jij het dan zwaarder dan een vrouw?
3: Ik heb het persoonlijk niet zwaarder dan
0: een vrouw. Nee, we hebben de stelling verkeerd. Maar als man zijnde kan je meer maken dan als vrouw zijnde. Dat was inderdaad de stelling. Dus het gaat even niet om zwaarder. Dat had ik net verkeerd gezegd, Wef en Mohamed. Sorry daarvoor. Maar jij zegt gewoon, nee, niet mee eens. Want vrouwen kunnen eigenlijk meer maken.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ik hoor hier toch een kleine oneenigheidje.
2: Ja, omdat ik hoor nou niet.
0: Laat
2: waarom?
0: Ik nou net een beetje olie over de weer.
2: Ja, hij zegt alleen, ja, als je er goed uitziet, dan kan je me okay, dus daar heb ik het nou niet om. Ik heb het gewoon over het zijn van een vrouw. Jij gaat dan gelijk naar het uiterlijk. Dus dat zegt al heel veel over jou. Dat
0: nou, rustig. Niet gelijk zo, dat zegt heel veel over. Dat is heel passief-agressief nou, man.
2: Dat vind ik helemaal niet.
3: Jij zei net over, jij begon zelf over uiterlijk. Wij doen ons uiterlijk voor de mannen, wij gaan sporten voor de mannen. Maar ik hoop dat altijd als ik dat aan vrouwen vraag, zegt ze, ja, we doen het gewoon voor onszelf.
0: Ah, period! Ja, man. Dit is wel een puntje van Mohamed, hoor.
2: Waar jij en Noorden een beetje last van hebben, is goed luisteren. Dat is niet wat ik zei. Ik zei daarna, je wil levelen met mannen en vrouwen.
0: Ja, puntje van Mohamed, hoor.
2: Weet je wat ik ook denk? Ik denk dat mannen en vrouwen het over dit onderwerp gewoon niet eens zijn.
0: In ieder geval, Mohamed, dankjewel voor jouw eerlijkheid. En Wef natuurlijk ook eerlijk. En we respecteren elkaar gewoon allemaal. We hebben nog meer reacties binnengekregen. Redney, die zegt het volgende in de NPO, luister-app.
4: Nou, ik moet Noorden gelijk geven in deze, hoor. Als man zijnde kan je helemaal niet meer maken. Wij hebben misschien inderdaad gewoon meer scheid en we doen meer. Maar als vrouwen, als die het goed doorhebben, dan komen ze overal mee weg. Noorden heb gelijk.
2: En nu eentje van een vrouw, Eline, die zegt nee, slaat nergens op vrouwen praten dat elkaar aan, want bij de ene gebeurt betekent niet dat het voor alle vrouwen geldt. Ja.
0: Thijs, Nederland is het enige land waar vrouwen meer kunnen maken dan mannen. Richten tussen man en vrouw zijn hetzelfde, tot het uitkomt op kinderen. Hier hebben vrouwen vele malen meer macht in. Klinkt persoonlijk. Deze klonk heel diep. En dankjewel in ieder geval voor iedereen die zijn mening heeft gegeven in de NPO Luister-app. Of haar mening natuurlijk.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen. Het middagtentamen.
1: Oh, en ik heb iemand in mijn team nodig. We gaan zo slecht. Noordin heeft een topspeler. Ja, en ik wil dat jij gaat bewijzen dat wij zelfs die topspeler gewoon kunnen verslaan als jij in Team WEF komt.
0: Ik heb Britt in mijn team en die had gisteren gewoon 3 antwoorden goed. Ja, ze ja, is
1: crazy,
0: echt mega.
1: Crazy. Maar dit betekent niet dat ze de allerbeste is. Wie weet ben jij de allerbeste en kan jij in mijn team komen om Noordin en Britt te verslaan. Dus stuur Team WEF in de NPO Luisterapp.

0: Welke tune van Broederliefde uit 2016 heeft een Franse naam?
1: Nordin.
0: Nordin. Vijf.
1: Qu'est-ce qu'il y a?
0: Dat is goed.
2: Waar zingen ze nou over?
1: Je t'aime vraiment le
3: coq. Ik hou van kaas.
1: Je t'aime vraiment. Ja, een soort tosti.
3: Ja. Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Tentamen, kennisquiz van vijf vragen. Voornamelijk tussen mij en Noorden. Maar we hebben allebei een sterspeler in ons team. Yes, en laat je horen.
5: Yo.
2: Ja, sterspeler, dat heeft tot nu toe maar één iemand bewezen. En dat Brit, gisteren, jij was zo on fire. Je had gewoon drie vragen goed, hè?
6: Ja, en we gaan vandaag nog meer.
2: Ja, we gaan er gewoon weer voor. De energie zit er helemaal goed in. We hebben nog vier vragen. Brit. Oh, wow.
3: Ja, ik heb
2: praatjes,
3: vier in mijn team.
2: Vullen geen gaatjes, Jessine. We gaan erachter komen. Dus als wij dadelijk winnen, Brit, dan weet je hoe uitgebreid we dit gaan vieren. Sander, onze quizmaster, wat gaat er verder nog gebeuren?
0: Yes, we hebben nog vier kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Brit of naar Jessine. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: En maakt niet uit waar je bent, je mag altijd meedoen op afstand met het middagtentamen, waar het 1-0 voor Noorden staat. Vraag 2. Wat is de artiestennaam van de Amerikaanse zanger Tremaine Alden Neverson?
2: Noorden, Lil TJ?
0: Nee, geen Lil TJ.
2: 5, 4, 3.
3: Hou je mond, Gucci Mane?
0: Geen Gucci Mane.
3: Hou je mond, Noorden.
0: Yesin, weet jij het?
5: Ik weet het, man. Nelly.
0: Nee, geen Nelly. Brit, weet jij het?
6: Twee songs.
0: Maakt het 2-0.
2: Brit, hoe weet jij dit allemaal? Je bent ongekend. Je bent ongekend. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zulke algemene kennis. Wow.
0: Maar we zijn er nog niet, want het is pas vraag 3.
2: Eén puntje scoren, dan zijn we er, Brit.
0: Welke influencer doet fitchecks op de PC?
2: Noorden. Anthony Kruiver.
0: Dat is Anthony.
2: Maar boy, Simaatje, ik roep het.
0: Vraag 4. Phonix DJ Chris die heeft een spel waar je in 5 seconden een mix hoort. Noorden, 5. 4. 3. 2.
2: Mashup by Chris.
0: Nee, is het niet. Weffen, waarin je 5 seconden een mix hoort van muziek van één artiest. Hoe heet dat spel?
3: Mashup iets.
0: Nee.
3: Mash potatoes.
0: Ook niet.
3: Ik weet het ook
0: niet. Yesin, weet jij het toevallig?
5: Nee, man.
2: Verdacht stilte aan jouw kant, Yesin.
0: Brit dan, weet jij het? 3, 2, 1.
2: Maakt niet uit, Brit. Maakt niet uit. Je hebt al genoeg klaargezet.
0: Het is de Beat Blender.
2: De Beat Blender.
0: En tot slot, voor de vorm. Vraag 5. Wat is de belangrijkste filmprijs van Nederland?
2: Noordin. De Oscars?
0: Nee, niet de Oscars. Nee, Wef. 5.
3: Ja. De Gouden Televisiering.
0: Nee, goed gevonden, maar nee, is het niet. Jesse, weet jij het?
2: Goed design,
0: nee,
5: je had hem bijna goed, want het is Gouden Kalf.
0: Ja, voor de vorm.
3: Oh, yes,
2: lekker hoor.
0: Eén puntje voor Wes.
2: Hey, maar Brit, we zijn er weer! Ja. Ik heb helemaal mijn tunie klaarstaan. Wat is het nou voor anticlimax dit, jongens? Wat is het nou voor anticlimax? Heel die tune staat gewoon helemaal niet klaar. Maar dan doen we het gewoon nog een keer! Shit. Ja, Brit, hoe kan het dat jij zo slim bent?
6: Ik heb geen idee.
2: Wauw, ik ben echt verbaasd, elke keer.
0: Ik moet het moeilijker maken of zo.
2: Ja, dat maakt niet uit.
3: Je moet het moeilijker maken. Ik weet het antwoord niet, bro.
2: Brit, morgen neem je weer op, hè. Zelfde tijd, zelfde plek, je weet het, hè.
3: Hoe ga
6: morgen
3: ik winnen,
6: ik
3: guys?
6: Weer op. Mijn geluid staat gewoon weer aan.
2: Ja, lekker, Brit. Ja, als je Wef haar gezicht eens kon zien. Wef, hoe denk je dat je ons gaat verslaan morgen? Nee, maar even serieus, hoe ga je...
3: Ik moet echt met zwaar geschud gaan komen, want dit...
2: Je kan een professor erbij gaan halen, maar ook die gaat niet...

0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funx-kanalen.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811 of mail hello@yvetteskitchen.nl.

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: goedemiddag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. De Europese Commissie heeft daar nu een plan voor gemaakt. Zo moet er meer AI-technologie in Europa worden ontwikkeld en moeten er meer Europese datacenters komen. Volgens onze correspondent Chris Ostendorf heeft de Commissie geleerd van de afgelopen tijd.
1: Natuurlijk gezien toen Nederland het chipsbedrijf Nexperia aan ging pakken, had China de hele EU in de tang door de levering van chips te blokkeren. En we hebben recent nog gezien, de VS kan zomaar het internationaal strafhof in Den Haag lam leggen door de servers van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg dus voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn door grote mogendheden buiten Europa.
0: Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven straks makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. Op het tennistoernooi Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Aryna Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De titelfavoriet gaf het op het eind helemaal weg tegen haar Russische tegenstander en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen enkele set verloren in Parijs. Minister Velbrief dreigt met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten in de vleessector. Als de werkomstandigheden binnen 2 weken niet verbeteren, mag die sector mogelijk geen gebruik meer maken van die tijdelijke arbeidskrachten. In de vleesindustrie zijn al langer klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook intimidatie en geweld. En Oranje speelt vanavond voor de laatste keer op eigen bodem voordat het morgen afreist naar de Verenigde Staten. Van grootschalige oranjekoorts is in ons land nog geen sprake, maar hier en daar duiken al wel wat oranje vlaggetjes op. Zo ook in Almelo, waar Gerrit dat ophangen van die vlaggetjes aanstuurt.
2: Hier zijn we dan op de Vinkerplein. We zijn, hebben nou 800 pakjes vlaggetjes er aangehangen. Minimaal 4-5 dagen bezig geweest met een man of 10. Ja, van alles is het hier, hè. Wat echt gezellig. Alles met elkaar, 8 kilometer aan vlaggetjes. Dat is toch gigantisch veel.
0: Ja, en volgens Gerrit wordt Nederland gewoon wereldkampioen. We hebben nog weer voor je vanavond komende vanuit het westen veel buien aan. Met ook kans op onweer. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met opnieuw een klap onweer dan. Het wordt maximaal 17 graden.

0: went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Eén van ons twee heeft een gekke boete gekregen. Ja, bij wie wordt dat verhaal? Dat moet jij gaan raden.
1: En Sander, onze producer, die gaat ons beide één vraag stellen om daar dus achter te komen. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, ik vind het wel een bijzondere boete. Want het verhaal vandaag is mijn allereerste boete ooit was voor het gooien van een waterballon. Noordin, eventjes in het kort. Kan je die situatie omschrijven?
2: Ja, ik heb een boete gekregen voor iets wat ik dus niet gedaan heb. Vrienden van mij gingen waterballonnen naar beneden gooien. En daar was een man toen zo boos geworden dat hij de politie had gebeld.
3: Oké, en Wef, waarom kreeg je dan een boete voor iets wat niet strafbaar is?
1: Ja, ik wist niet dat ik het niet op de agent mocht gooien. Ja, die snapte ik gewoon even niet.
3: Oké.
2: Mijn allereerste boete ooit was voor het gooien van een waterballon. Bij wie hoort dit verhaal?

0: Nice.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Mijn allereerste boete was voor het gooien van een waterballon. Bij wie hoort dit verhaal?
3: Bilal die zegt, Wefman, waterballonnen gooien tijdens precies zo'n onschuldige eerste boete waar ze trots op zou zijn.
2: Ja, Stanley die zegt 100% Wef, te specifiek om verzonnen te zijn.
3: Nadia die zegt, Noordena geeft me meer de vibe van iemand die vroeger altijd buiten was. Die altijd buiten bezig was en in de problemen kwam.
2: Ja, 64% denkt dus Wef.
3: En 36% denkt Noordin.
2: Maar wie is het?
1: Who did it?
4: Het was Noordin.
3: Ja, wat heb je gedaan?
2: Ja, daar wil ik dus even mee beginnen. Dat ik dus dit ook gelijk de flauwste boete ooit vind die ik heb gekregen. Want nu ik een volwassen man ben, vind ik het echt belachelijk dat ik hier een boete voor heb gekregen. Oké, een van mijn allerbeste matties gaat verhuizen. Ja. Hij laat zijn nieuwe huis aan ons zien, waar hij dus met zijn moeder en zijn broertje gaat wonen. Wij mochten daar voor één avond chillen. Toen had een van mijn matties, Lamar, het idee om ballonnen te vullen en dat op voorbijgaande mensen te gooien.
3: Oh, wat een goed idee.
2: Nou, wat een goed idee. Dat deden we wel vaker. Dus, ik zeg jongens, beter niet. Want ik hield nooit van kattenkwaad.
3: Oh, dit zeg je. Je loopt elke keer je ass te redden. Ik ben de persoon die...
2: Nee, maar ik hield echt niet van kattenkwaad. Echt niet. Want ik weet, daar komt ellende van. Nou, wij zouden nog naar een vuurwerkshow in Scheveningen gaan. Weet je, met de fietsen, vuurwerkshows.
3: Ja,
2: ik was toen een jaartje of 13, 14. Oké, ze beginnen die waterballon te gooien. Allemaal leuk. Totdat er iemand blijft aanbellen.
3: Oh,
2: blijft iemand aanbellen. En op een gegeven moment hebben wij dus zo'n stress daarvan gehad dat we naar een kelderruimte gingen, maar die was dan op zolder. Dus een opslagbox. Daar gingen we met z'n allen in zitten. En op een gegeven moment zagen we sirenes.
3: Wat?
2: Hoorden we dat er op de deur werd getrapt en gebonkt.
3: Oh my
2: en dat
3: God.
2: Er mensen in het portiek waren. Dus wij dachten, misschien komen die gasten naar boven. Op wie wij die waterballon hebben gegooid. Dus wij pakten een hamer. Iets anders. Dus wij staan achter de deur met onze hamer omhoog. Om die gasten aan te vallen. En op een gegeven moment horen we... Open doen, politie! En wij kijken elkaar allemaal aan. En iemand zegt nog... Nee, dat zeggen ze maar. Dat zeggen ze maar. En uiteindelijk doen we dus open. Wat denk je? 5 man politie. En wij hebben allemaal een boete gekregen.
3: Voor?
2: Verstoren van openbare orde. Terwijl ik de waterballon niet gegooid heb.
3: Heb je betaald?
2: Ja, was toen iets van 80 euro of zo, 160 door de helft. Maar hoe zielig is het van de politie? Ja, en shout-out naar de politie. Maar dat stukje vond ik echt zielig van de politie.
3: Ja,
2: want als je dan wordt ingebroken in je huis, ga je ook de politie bellen. Want zo stuur zijn we allemaal ook natuurlijk. Maar dat je voor het gooien van de waterballon een boete krijgt. Ja.
3: Misschien is het een idee om het gewoon niet op mensen te gooien.
2: Ja, dat werd toen vuurwerk. En dat nergens.

sound. Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Het is deze maand de Men's Mental Health Month. Een maand waarin aandacht wordt besteed aan de mentale gezondheid van mannen. 1 op de 3 mannen vindt hulp zoeken een taboe. Waarom hebben wij mannen daar nou zo moeite mee om hulp te zoeken en erover te praten? Om dit taboe te doorbreken, moet ik zelf ook mijn taboe doorbreken. Ik ga je zo meteen mijn eerlijke ervaring delen.

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: En dadelijk heb ik een paar tips voor je hoe jij je lekkerder in je vel kan laten voelen.

0: Blijkt dus 1 op de 3 mannen vindt hulp zoeken taboe als het gaat om mental health.
1: Noordin en Web.
2: Panic!
0: Ja, puur omdat we dus bang zijn voor de reacties en hebben geleerd dat de man te zijn. En dat we dat dus allemaal zelf moeten oplossen. Ja, het is de Men's Mental Health Month. En hierin wordt er aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid van mannen. Ja, ik ben natuurlijk ook een man.
3: Ja.
0: En ik moet wel gewoon heel eerlijk zeggen dat ik mezelf hier echt heel erg in herken. Ik heb wel eens periodes gehad dat ik echt slecht in mijn vel zat. En dat eigenlijk met niemand durfde te delen. Omdat je dan het gevoel hebt dat je zielig wordt gevonden.
3: Ja.
0: En ook de reacties. Ik weet wel dat het vaderschap viel me in het begin heel zwaar. En daar deelde ik wat dingen over. Ik kreeg dus heel veel reacties van, wees geen mietje, stel je niet zo aan en mannen kunnen niks meer en mannen dit en mannen dat. Dat je eigenlijk heel erg gedemotiveerd wordt om überhaupt dat gevoel te delen. Want kijk, ik werk dan bij de radio, ik kan overal wel makkelijk over praten. Maar dan denk je, hey, dit is voor mij ook een gevoelig iets om te zeggen. Iets waar ik zelf mee struggle. Het is heel waar je onzeker over kan zijn. En dat je dat dan open en bloot gooit en dat het dan kapot gemaakt kan worden, dat is wel heel eng.
3: Maar wat doe jij dan om ervoor te zorgen dat je niet in zo'n hokje wordt geplaatst?
0: Nou, te weinig, als ik eerlijk ben.
3: Oh, ben je serieus?
0: Ja, ik durf wel te zeggen dat een jaar geleden, voordat ik naar expeditie ging, zat ik gewoon echt heel slecht in mijn vel. En eigenlijk is het maar 1 familielid van mij opgevallen. Die kwam een keer een rondje met me lopen. En die zei van, ik herken je gewoon niet meer terug. Het lijkt wel of een beetje de spark of de glans van je af is.
3: Jeetje.
0: En hij zegt, daar maak ik me toch wel zorgen over. En verder was het niemand echt opgevallen. En de gevoelens die ik toen had, ja, dat waren heel erg negatieve gevoelens. Een heel bedrukt gevoel. Terwijl ik had prachtige kinderen, prachtige baan. Alles waar mensen van dromen. Ik leef iemands droom. Waarom?
3: Ben je zo ongelukkig?
0: Waarom ben ik zo ongelukkig? Waarom voel ik me zo?
3: En waarom durf je er niet over te praten? Want dat vraag ik me dan af. Is het de schaamte?
0: Ja, nou, het is niet de schaamte, maar het is van als ik dan, ik heb een relatie, ik heb kinderen. Als ik dan bijvoorbeeld daar slecht over praat, dan had ik ook het gevoel dat ik mijn relatie afviel. Of dat ik mijn vriendin afviel. En dat ik niet blij zou zijn met mijn kinderen. En ik durfde daar eigenlijk niks. Ik heb daar niks over gedeeld.
3: Hebben jullie mannen überhaupt ooit geleerd om te praten over je gevoelens?
0: Ja, ik denk dat het een cliché antwoord is. En dat het een nee is. Nou vind ik dat ik wel redelijk dicht bij mijn gevoel zit. Dus ik voel wel van, oké, nu gaat er iets mis. Nu moet ik iets gaan ondernemen. Dus ik ben ook naar een psycholoog gegaan. En ik heb daar ook die gevoelens gedeeld. En dat luchtte me wel heel erg op. Maar ik heb dus, als je dit herkent, zometeen 3 tips voor je. Van een psycholoog. Jij kan doen als man zijnde. Hoe zeg je dat?
3: Je beter in je vel te voelen?
0: Ja, want er zijn dus heel veel mannen die misschien lachen, die een masker opzetten, die elke dag naar buiten gaan. En misschien ook met gezinnen en kinderen of dat niet hebben. En die heel goed lach zijn van buiten, maar die van binnen door een struggle heen gaan. En misschien kan dit jou wel helpen.

0: Lost and Found, broederliefde door je speakers hier op Phonics. En mens, mental health. Je hoort er veel over, de mentale gezondheid van mannen, want dat gaat niet zo goed. En deze maand is Mens Mental Health Maand. Vandaag heb ik onze psycholoog Hennen van Phonics gesproken. En ik heb er best wel een goed gesprek mee gehad.
1: Ik was zelf op een sessie toen je met haar
0: Jij was er even bij, hè, Wef?
1: Ja, ik vond het heel intiem. Dus ik was wel blij dat ik daarbij mocht bijwonen. En dan zie je ook echt in hoe zwaar jullie het eigenlijk hebben. Wij staan als vrouwen er ook niet heel vaak bij stil.
0: Waar was jij echt verbaasd van?
1: Ja, gewoon dat de lood van de emoties soms echt wel heftig kan zijn voor jullie mannen. Omdat jullie uiten het niet zoals wij. Wij zijn, bij ons gewoon uitspatten. We komen naar een ruimte binnen en je kan het bijna lezen van onze voorhoofd.
0: Ja, want ik heb mentale gezondheid. Altijd als ik dat hoor, dan denk ik, oh, dat gaat over iets wat niet over mij gaat. Maar mentale gezondheid gaat over ons allemaal. Ik heb tegen haar gevraagd, wat is nou precies de definitie? Het is de manier hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt, maar ook de relatie met hoe je dus met andere mensen omgaat. Dat wordt daar allemaal mee gevormd met wat er dus in je kop gebeurt.
1: Ja.
0: En waarom is het nou zo dat wij jonge mensen daar zo veel moeite mee hebben? Waarom hebben wij nou zo veel moeite om te gaan met die emoties? Want je zou denken, het is al jaren, is het zo? Nou, vandaag de dag hebben we dus heel veel dingen die dus voor constant druk zorgen. Social media, je staat altijd aan. 24/7 gaat het leven door. En dat was vroeger anders. En dat was wel echt een van de grotere dingen. Waardoor je dus constant het gevoel hebt van stress. En dat bouwt dus de hele tijd op. En dat zit dus heel erg onderhuids. En toen dacht ik, oké, wat zijn dan dingen die je kan doen om je beter te laten voelen? En eentje is echt zorgen voor beweging. Oh. Zorgen dat je dus in beweging bent, dat je sport, dat je iets daaraan aan het doen bent. Dat is dus echt gewoon een hele belangrijke. En een andere was plezier hebben.
1: Oh.
0: Dus je zou denken self-care of ik ga naar de sauna. Nee, het is soms ook gewoon even je matties opzoeken. Of met personen zijn waar je graag mee bent. Of plekken waar jij een goede vibe mee hebt. Of dus dat echte ontspannen waar jij zin in hebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook iets wat ik eigenlijk veel te weinig doe.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon aan het werk. En dan kids, relatie, werk, kids.
1: Ja, en je vrienden zie je zeg maar onder werktijd.
0: Ja, dus het is nooit van ik ga nu even. Maar iets.
1: Te weinig.
0: Iets wat ik misschien meer zou moeten doen. Gewoon echt doen waar jij je dus echt goed bij voelt. En dat is denk ik gewoon een goede aftrap om deze maand aandacht aan te besteden. Om het onder de aandacht te brengen.
1: En zijn er dan ook dingen die jij gaat doen? Want dit zijn wel drie hele specifieke dingen.
0: Ja.
1: Waarvan jij ze alle drie eigenlijk gewoon niet doet.
0: Nee, ik moet het gewoon claimen.
1: Ik vind dat je dat moet doen.
0: Vind ik lastig.
1: En dat we, dit is nu juni, dat we 1 juli komen terug. En kijken wij of jij hier echt tijd aan hebt besteed.
0: Is goed, vind ik een goeie.
1: Oké.
0: Wel opschrijven dan, hè?
1: Ja.
0: Het is volgens mij niet 1 juli, het is 3 juni. Maar prima, we doen gewoon 3 juni tot en met 1 juli.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your

0: Your city, your sound.
1: Volg Farnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Yay, Netherlands, June 8, only 5 days left. Don't miss out, be there.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Yay, Netherlands, June 8, only 5 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
4: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hermanos! Ja.

0: ze nu allemaal in de Phonix app. Phonix.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een grote NAVO-delegatie dook vandaag ineens onverwachts op in Kiev. NAVO-baas Rutte was er samen met alle 32 NAVO-ambassadeurs. En voor het eerst hielden ze daar een NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg dat normaal gesproken altijd in Brussel is. Maar nu dus in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onze correspondent Kiesja Hekster, die weet er meer over. Ja, Kiesja, president Zelensky heeft al wat dingen gezegd, hè?
1: Ja, hij zei dat er 6 landen zijn die inderdaad hulp hebben toegezegd. Maar hij wilde niet zeggen om welke landen dat gaat. Of wat voor toezeggingen dan zij hebben gedaan. Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug.
0: Waarschijnlijk gaan die toezeggingen van die NAVO-landen over het leveren van materiaal voor de luchtverdediging van Oekraïne. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de mentale hulp die je krijgt bij praktijkondersteuners vaak niet helpt. Jaarlijks krijgen zo'n 600.000 Nederlanders dat soort hulp bij de huisartsenpraktijk. Volgens deze universitair docent komt het door de vorm van die behandeling.
2: Eén mogelijke verklaring is dat de intensiteit van behandeling best laag is. Gemiddeld hebben mensen ongeveer 6 sessies van 20 tot 30 minuten. En mogelijk zou dus meer behandeling wel effectief kunnen zijn. Maar op de manier waarop de POH gezet, de praktijkondersteuner nu is vormgegeven, zien we dat niet terug in de gegevens.
0: Ja, volgens dat onderzoek voelen mensen die naar de praktijkondersteuner zijn geweest zich op de lange termijn niet beter. En half Hollywood is boos op de regisseur van deze film.
3: I'm not fucking leaving!
0: Wolf of Wall Street van de Oscar-winnende regisseur Martin Scorsese. Hij investeert in een AI-bedrijf en gebruikt hun technologie om storyboards te maken. Ja, de sector, de filmindustrie, spreekt er schande van. Onder meer omdat die AI-technologie is getraind met het werk van duizenden makers, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Scorsese zelf zegt dat het gebruik van AI het maken van een film kan versnellen. Heb ik het weer voor je. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan, met ook kans op onweer. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien, met opnieuw een klap onweer. Maximaal 17 graden krijgen we.
4: En ik ben toch wel benieuwd wat jouw motivatietune is als je gaat sporten.

0: Een van die dingen is dat we moeten gaan sporten. Maar voor sporten heb je ook een beetje motivatie nodig. Het is nog geen zomer, je kan gewoon nog fit worden deze zomer, want het is natuurlijk...
1: Panorama dag voor in de zomer!
2: Ja!
3: Over 18 dagen is het officieel zomer.
0: Nee, dat moet niet.
3: Ja, dat zijn gewoon 3 weken. Dus je moet wel echt heel hard je best doen.
0: Ja, ik dacht misschien, dit is zo'n tijd dat je misschien onderweg gaat naar de sportschool. Of misschien van thuis komt. En dat je naar het weer naar buiten kijkt. En dat je eigenlijk zegt, ja, ik heb eigenlijk geen zin vandaag. En daarom moeten wij die motivatie even gaan geven door middel van een tune. En ik dacht, misschien is het dope als wij onze motivatietunes eventjes door gaan geven.
3: Oh, goeie.
0: Welke is van jou?
3: Die van mij is Free Your Mind. Als ik deze hoor...
0: Die house tune, ja?
3: Ja, man. Als ik deze hoor... Free!

0: We gaan even een beetje motivatie naar je brengen. Want zometeen moet er gewoon weer gesport worden. En als je een beetje motivatie nodig hebt, gaan wij even een pokoe voor jou erin knallen. Dat je eventjes lekker kan gesporten. Wat is er allemaal binnengekomen?
1: Michael zegt mijn motivatienummer als ik aan het sporten ben, is Jacob Banks Monster.
0: Huh?

0: Oké, ja, wat hebben we nog meer?
1: Davy Mel zegt KA intro 1 gaat dumpels door de lucht.
0: Even kijken, die van Davy.
2: Van Bossen 40 in Marbella weg. Ik ben net terug, maar ik ga na het weekend weer naar daar. En als ik wil, dan ga ik weer naar daar. Drie parkie met die lampen op de linkerbaan.
0: Ja, heerlijk. Daar word je gewoon automatisch gewoon gangster van in de sportschool.

0: Ja, hij zegt, Joey, dat is een andere luisteraar, die heeft gezegd, ja, ik heb ook nog een goeie van Kanye West, Power. Ik heb trouwens begrepen dat hij dus gewoon in Nederland het optreden mocht doen. Dat is net naar buiten gekomen. Zullen we die dan maar doen?
1: Ja, dat wil hij wel.
0: Ja. Ja, hier ga je lekker de sportschool van in. Dit is goed, hoor. Dit is goed.

En is een infrarood masker echt goed voor je huid? Ja, dat gaan we samen onderzoeken, ook met Jennifer, een luisteraar van Vanix. Maar we gaan ook de medische wereld induiken, want ik wil weten of het wonden kan genezen.

0: You're crazy, you know?
1: En is een infrarood masker echt goed voor je huid?
2: Wilde weetjes.
1: Ja, en Webs Wilde Weetjes gaan we iedere week een nieuw weetje wat ik nou op het internet heb gevonden, gaan we onderzoeken. En dit keer is er, eentje die echt heel erg goed is voor je huid. Namelijk een infraroodmasker.
3: Nou, daar gaan we achterkomen of het goed is.
1: Ja, weet ik. We gaan er samen achterkomen. Ik heb een infraroodmasker die ik al sinds maanden gebruik. En Genevieve, dat was iemand uit de NPO Luister app die ook het wou proberen omdat ze dus huidproblemen had. Die heeft ook dat masker gekregen. Morgen gaan wij delen wat onze ervaring is. En geloof me, je gaat echt schrikken.
3: Oh.
1: Het is insane.
3: Okay.
1: Maar allereerst, ik heb ook gelezen dat de medische wereld gebruik maakt van infraroodlicht. Dus ik had zoiets van, ik moet iemand spreken. Nou, hoe goed is het dat we de Rode Kruis Het Rode Kruis hebben benaderd. Het kan namelijk ook worden toegepast voor wondgenezing.
3: Nou, we gaan even luisteren naar hun. Naar de.
4: Ja, over die infraroodmaskers. Die worden echt gebruikt door dermatologen, door fysiotherapeuten, maar ook wel door gespecialiseerde wondcentra. En dan gaat het specifiek om huidwonden te kunnen genezen. EHBO, dus EHBO-experts of het Rode Kruis gebruiken infraroodmaskers of infrarood licht sowieso niet. Bij EHBO, als je een wond hebt, dan raden we echt aan om die te koelen, om in te desinfecteren en om het dan goed te verbinden. Bovendien, als je infrarood licht niet goed gebruikt of ondeskundig gebruikt, daarom is het ook zo belangrijk dat echt dermatologen en fysiotherapeuten het gebruiken, dan kan dat leiden tot ernstige brandwonden. Dus het kan ook gevaarlijk zijn.
3: Wow.
4: Door het Rode Kruis of door EHBO-experts wordt infrarood licht dus niet gebruikt. Wij geven echt de voorkeur als iemand een wond heeft om dat met de klassieke desinfectie middelen met te koelen of juist met verband ervoor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk eerst de hulp krijgt en zo snel mogelijk weer geneest.
1: Oké, interessant. Kijk, zij gebruiken het niet, maar zij zegt dat het wel wordt gebruikt in de medische wereld, waaronder dus voor wonden. Dus ik wil toch nog met iemand spreken uit de medische wereld en dat is namelijk een huisarts. En we komen straks terug, want we hebben echt een huisarts hierover gesproken.

0: En is een infraroodmasker goed voor je huid?
1: Wilde weetjes.
0: Nou, we hebben net Danielle gesproken van het Rode Kruis. En zij zei dus dat de EHBO het niet gebruikt, maar wondcentra wel. Dus had ik zoiets van, oké, we moeten toch wel even een huisarts spreken. Nou hebben we dat gedaan, maar wil ze anoniem blijven. Dus hebben we een AI-stem gebruikt om aan haar dus allemaal antwoorden te vragen.
2: Ja, dit is wat zij zei.
3: Wij als huisarts doen niet aan infraroodbehandelingen. Maar wat ik wel weet, is dat veel dermatologen en wondcentra lichttherapie gebruiken. Deze behandeling wordt al jarenlang gebruikt voor verschillende huidaandoeningen, zoals psoriasis, eczeem, jeuk en bepaalde vormen van huidlymfoom. Wereldwijd wordt lichttherapie als bewezen behandeling gezien. Maar in Nederland wordt het sinds 2020 niet meer gedekt door zorgverzekeraars, omdat zij vinden dat er onvoldoende bewijs is dat de behandeling goed werkt. Maar het NVDV is er sinds 2020 wel mee bezig. Dus het is een interessant onderwerp waar nog geen 100% antwoord op te geven is. Hopelijk kan je hier iets mee.
0: Dat is zo gek.
2: Ja.
0: Dit is misschien wel de toekomst, hè, een infraroodmasker. Want ze geeft wel toe van, hey, dit is iets wat wel kan werken. Wij doen het alleen niet. En de zorgverzekeraar die dekt het ook niet. Dus kijken we naar andere dingen. Maar een dermatoloog bijvoorbeeld, die doet dit dus wel. Dus moeten we morgen echt met een dermatoloog gaan bellen? En gaat zij het beslissende antwoord geven of een infraroodmasker werkt? En of we straks als baby's eruit zien?
2: Ja, dan hebben we natuurlijk ook jouw resultaten.
0: Ja, zeker. Die ga ik morgen ook delen.
2: En hebben we ervoor en na. En

0: Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
9: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811 of mail hello@yvetteskitchen.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Annelijn. En wij vrouwen zetten weer een stap in de goede richting. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: vak. Ja, en wij vrouwen komen toch weer een stukje sterker in onze schoenen te staan.
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
0: Ja, hoe zit dat nou? Want we vrouwen, we hebben natuurlijk al zoveel meer rechten in Nederland in ieder geval dan 100 jaar geleden. Dat je bijna zou gaan denken dat we toch wel steeds dichter bij gelijkheid met mannen komen. Maar helaas, dat is nog niet helemaal waar. En regelmatig worden we er toch ook wel een beetje aan herinnerd dat dit nog niet het geval is. Want tot in 2024 kreeg een kind automatisch bijvoorbeeld nog gewoon de achternaam van zijn of haar vader. En waarom is dat dan eigenlijk? Ja, was het een soort traditie, cultuur misschien ook wel? Of is het gewoon een beetje de norm? Nou, toen kwam in 2024 de mogelijkheid voor ouders dus om kinderen een dubbele achternaam te geven. De achternaam van de moeder en die van de vader samen. Maar er zat wel een addertje bij onder het gras. Want je moest dat wel allebei goedkeuren. En was er dan een beetje oneenigheid tussen de twee ouders of wilde één van de twee het niet, in dit geval dan bijvoorbeeld de vader, dan werd het automatisch alsnog de achternaam van de vader. En dus kon de vader dit altijd gewoon gebruiken om een soort van machtspositie te hebben tegenover hun vrouw of tegen hun ex. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke krom. En dat vindt niet alleen ik, maar ook een hele groep vrouwen met mij. En die zijn naar een Kamerlid toegestapt. En nu lijkt het er dus op dat een meerderheid in de Tweede Kamer, die wil dus dat dit gaat veranderen. Ze vinden als ouders er niet uitkomen, dan hoort een kind gewoon automatisch allebei de achternamen te krijgen. Ja, ik vind dat echt supergoed, want ik denk bij mezelf, hoezo moeten mannen dan in het voordeel zijn dat als het er niet uitkomt, dat het dan automatisch de man is? Ja, dat vind ik toch een beetje stom. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat jij, als je nu luistert, misschien zelf een man bent of een vrouw, maar een andere mening hebt. Ik ben uiteraard heel benieuwd. Wat vind jij nou van deze nieuwe regel? Ik bedoel, het is mooi om te zien natuurlijk dat wij vrouwen meer rechten krijgen in deze zin. Maar vind jij een dubbele achternaam dan de eerlijke oplossing? Of zeg jij gewoon van nee man, een kind hoort de achternaam te hebben van de vader? Drop het even in de NPO Luister app.

0: feel door je speakers. Hier on the block. En ik vertelde je net al eventjes. Tot voor kort kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. En vanaf 2024 mogen ouders dus ook kiezen voor een dubbele achternaam. Dus de achternaam van de moeder en vader samengeplakt. En dat was eigenlijk niet super eerlijk als hoe het lijkt. Want als ouders het dus niet eens werden over welke achternamen wel, welke achternamen niet, dan kreeg het kind alsnog automatisch de achternaam van de vader. Daar was heel veel kritiek op. En nu lijkt dus dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is die zegt, we gaan dat veranderen. Als ouders er niet uitkomen, dan krijgt een kind automatisch een dubbele achternaam. Dus automatisch de achternaam van de moeder en de vader. Dat is wel zo eerlijk, zeggen ze. Ik vind het ook wel zo eerlijk. Ik vind het eigenlijk wel een topoplossing. Maar wat vind jij? Vind jij ook dat een dubbele achternaam de eerlijke oplossing is? Of zeg jij zelf van, nou nee, ik ben eigenlijk wel voorstander ervan dat een kind de achternaam van een vader krijgt. Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Muzie, die heeft een interesting take hierop.
1: Maar stel je voor, hè, Annelijn. Er wordt een kind geboren. Nou, heeft twee achternaampjes van vader en moeder. Dat kind 25 jaar later ontmoet een jonge dame of een jonge man. Maar die heeft ook twee achternamen. Heeft dan hun kind vier achternamen of specicum?
0: Ik zeg je eerlijk, ik vind het een hele goede missie. Hele goede vraag. Ik weet niet of je hem spaced. Ik denk dus dat dat dan de realiteit is. Dat mensen vier achternamen krijgen. Of dat die mensen dan uiteindelijk, dat denk ik eigenlijk misschien dat er gebeurt. Dat die mensen dan weer gaan beslissen. Nou, ik pak deze achternaam en ik pak deze achternaam. Ik denk dat je gewoon zelf mag kiezen. Want vier achternamen is wel een beetje veel. Even kijken wat Melissa te zeggen heeft.
2: Goedenavond, Annelijn. Nee, ik vind eigenlijk persoonlijk, als jij er niet uitkomt met de vader van je kind, dat het kind de moeder de achternaam moet krijgen. En ben jij niet verloofd, niet getrouwd, maar gewoon samenwonend, en dan moet het kind ook gewoon de naam van de moeder krijgen en niet van de vader. Mm. Want ja, iedere man kan een donor zijn, toch?
0: Interesting take. Goedenavond, Achie. Wat vind jij hiervan als je dit zo hoort?
3: Goedenavond. Ik vind het een beetje waanzin. Ik vind, kijk, ik wil niet gelijk zo grof beginnen. Alleen, het is natuurlijk zo, als een kind geboren wordt, dan krijgt de moeder automatisch gezag. Mochten de ouders niet bij elkaar zijn. En dat vind ik wel, dat de man de achternaam moet claimen.
0: Oké, okay, maar leg eens uit waarom dan. Is dat uit een soort angst dat mocht dan je ook geen gezag hebben, dan heb je ook nog eens niet de achternaam en dan raak je helemaal je kind kwijt of zo? Is dat dan de angst?
3: Ja, vooral dat. Dat is nu wat ik nu heel erg veel voorbij zie komen.
0: Oké. Okay. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, Achie. Want kijk, weet je, bijvoorbeeld ik heb niet mijn moeders achternaam, ik heb mijn vaders achternaam. En altijd als ik met mijn moeder ging reizen, dan moest mijn vader dus toestemming geven of schriftelijk toestemming of whatever. Er zijn ook heel vaak complicaties geweest dat mensen niet geloofden dat ik mijn moeders dochter was, omdat we niet dezelfde achternaam hadden. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat moeders zoiets hebben van, ja, ik heb dan wel gezag, maar het geeft me nog steeds problemen als ik niet die achternaam heb. Dus waarom is dan niet een dubbele achternaam de perfecte oplossing?
3: Ja. Ik kan daar geen antwoord op geven. Omdat dubbele achternaam, ja, dan net als wat die jongen net zei over dat trouwen. Krijgt de kleinkind dan een of een kind dan vier achternamen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een beetje dat je zegt van, het is misschien een beetje te veel werk allemaal. Die al die dubbele achternamen.
3: Het is een beetje te. En dan ja, misschien ook een beetje persoonlijk, maar zijn uw ouders gescheiden?
0: Ja, mijn ouders wel, ja.
3: Ja, dan is het natuurlijk logisch dat er om een toestemmingsformulier wordt gevraagd. Dat had ik ook.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Maar je zegt, maar de reden dat je dubbele achternaam niks vindt, dat is eigenlijk grotendeels omdat je ook zegt van, nou, eigenlijk vind je de traditie gezien wel fijn dat een man de achternaam, of dat een kind de achternaam van de vader krijgt. En het is een beetje gedoe, twee achternamen.
3: Ja.
0: Duidelijk. Nee, dankjewel, Achie, voor je mening. Meer mannen, vooral eigenlijk, die dus die mening delen van een beetje gedoe. Maar ja, het verbaast me ook niet dat de ladies toch wel denken, doe maar wel die dubbele achternamen. Ik ben natuurlijk ook een lady, dus je weet mijn mening wel.

0: Zo rijk, hoorde je. Ja, en niet naar school hoeven, maar gewoon vanuit je woonkamer school krijgen. Nou, voor veel kinderen leek dat vroeger misschien echt een droom, thuisscholing. Maar de kwaliteit ervan, die is heel moeilijk te controleren. En Camille was daarom in Utrecht om te vragen of het nog wel verantwoord is of dat het geschrapt moet worden.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de Bellinga's, ik denk dat die mensen nogal dom zijn en dat die niet hun kinderen les moeten geven.
2: Ja, maar dat is dan een voorbeeld van mensen die de verantwoordelijkheid op zich nemen en daar slordig mee omgaan, toch?
0: Ja, meer meningen hoor je zo meteen naar Controlando J.

0: deal.
1: Geen schoolbel, geen klaslokaal, maar les aan de keukentafel. Thuisscholing groeit, maar de kwaliteit is moeilijk te controleren. Is het daarom nog wel verantwoord of moet het geschrapt worden? Ik vraag het in Utrecht.
2: Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat het goed is voor kinderen om sociaal gebied dingen te leren. Alhoewel, als je thuisonderwijs doet omdat je bijvoorbeeld met je kinderen veel gaat reizen naar het buitenland, dan vind ik het nog wel weer een goede reden hebben, want dan hebben die kinderen echt een doel, zeg maar. Dan leer je ze ook nog wel echt dingen.
3: Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar de Bellinga's, ik denk dat die mensen nogal dom zijn en dat die niet hun kinderen les moeten geven.
4: Ja, maar dat is dan een voorbeeld van mensen die de verantwoordelijkheid op zich nemen en daar slordig mee omgaan, toch? Ik denk dat als je de keuze maakt om je kinderen thuisscholing te geven, dat je wel als ouder zelf de verantwoordelijkheid moet nemen om ze de juiste dingen bij te brengen en ook te beproeven op de juiste dingen.
5: Ja, ik denk gewoon dat er veel te weinig op gecontroleerd wordt of het goed wordt gedaan. Dat is het vooral. Ik vind thuisonderwijs mag best als het allemaal heel goed gecontroleerd wordt, maar dat is allemaal niet zo. Dus vandaar.
1: Want in Den Haag zijn ze daar al mee begonnen met het schrappen van thuisscholing. Dus ook inderdaad om die reden dat ze niet goed kunnen controleren. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ik vind het goed dat ze ermee bezig zijn. En ik vind eigenlijk dat ze de ouders misschien nog wel strenger moeten aanpakken die hun kinderen thuis laten. Want dat heeft vaak ook een beetje een rare reden, vind ik. Nou, ik had bijvoorbeeld, deze week was een uitzending van Boos. Daar had ik bijvoorbeeld een meisje gezien die vanwege geloofsovertuigingen niet naar school mocht. En dat ze alleen maar christelijke boeken moest lezen en zo.
1: Want als jullie de keuze zelf hadden gehad, wat zou jullie voorkeur dan zijn en waarom?
3: Ik zou altijd naar school gaan. Omdat ik het ook gewoon belangrijk vind voor je sociale contacten. Bijvoorbeeld, al mijn vrienden heb ik ook ontmoet op school. En als je niet naar school gaat, dan denk ik dat je misschien überhaupt geen vrienden hebt en gewoon eenzaam opgroeit.
5: Ik denk dat corona dat ook een beetje bewezen heeft met hoe het was om echt thuis te zitten en de hele tijd op elkaars vingers te zitten. En dat vond ik ook echt niet leuk. En ik heb ook iedereen leren kennen op school waar ik allemaal mee omga. Dus ja.
4: Nee, zeker wel school. Ik denk dat de sociale interacties op scholen met ook andere kinderen wel heel belangrijk zijn. Ook voor de groei en het eigen maken van de persoonlijkheid van een kind, denk ik. Los van de educatie zelf.
5: Nou ja, een ouder heeft natuurlijk wel zeggenschap over hun kind. Dat klopt. Maar ik vind wel dat je als kind er zelf voor mag kiezen of je naar school gaat of niet. Al helemaal omdat dat voor sociaal gebied heel belangrijk is om goed om te leren gaan met mensen.

wordt onze nieuwe Artist of the Month. Wie hoor je de hele maand hier shinen op de blok met zijn of haar tune? Je gaat het zo meteen horen. Maar eerst heb ik nog heerlijke muziek voor je klaarstaan. Uiteraard Bruno Mars hoor je door je speakers met 24K.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Annelijn. Wie wordt onze nieuwe artist of the month? Je hoort het naar Culas. Waar was je? Your city, your city.

0: Moederliefde maakt me niet heet, ja. En wie wordt onze nieuwe Artist of the Month?
1: Artist of the Month.
0: Een maand lang shinen met je muziek op Phonics. Ja, het kan gewoon, want hier on the block geven we natuurlijk opkomend talent echt wel even een plekje. En als Artist of the Month word je de hele maand elke show lang gedraaid. Kom je langs voor live interviews en je krijgt ook een hele toffe en ook best wel uitdagende challenge mee om ons een beetje je creativiteit te kunnen laten zien. Klinkt dat als iets voor jou? Nou, schrijf je dan gewoon lekker in via phonics.nl/artistofthemonth. En wie weet zit jij hier of iemand die jij kent volgende maand bij mij in de studio. Nou goed, de Artist of the Month die wordt elke maand weer heel erg zorgvuldig uitgekozen. En zo ook de Artist of the Month van de maand juni. Want ja, het is alweer juni. En wie dat is? Nou, het wordt denk ik maar hoog tijd dat ik de winnaar bekend ga maken. Ik kan namelijk alvast verklappen dat het een dame is die is uitgekozen. Op haar toch wel catchy en diverse sound is ze gekozen. En ze komt dus uit Almere. En ja, ze is on the come up, zoals ik al zei. Ik kijk even links van mij naar Max. We gaan onze Artist of the Month bellen. En dan gaan we even met hem meeluisteren. Dan ben ik heel erg benieuwd.
2: Hoi.
0: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Spreek ik met KK?
2: Ja, klopt.
0: Hey, KK, goedenavond. Je spreekt met Annelijn van Phonics. Je bent live op de radio.
2: Yes.
0: En ja, je wist natuurlijk al, vandaag is een spannende dag. Want vandaag maken we de Artist of the Month bekend. En dan is de vraag, ben jij het geworden of niet? Wat denk je zelf?
2: Ja, ik hoop het natuurlijk wel, weet je. Maar ja, als het niet zo is, is het alleen maar gewoon mooi dat ik mezelf kon aanmelden. En voor de rest, ja. Maar ik ben wel van mezelf. Ik ga niet daarover liegen.
0: Je gaat daar niet over liegen. En dat hoeft ook niet. Want ik ga je feliciteren, KK. Je bent Artist of the Month.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Superleuk. Dat betekent dat we jouw track Summertime gaan draaien de hele maand lang.
2: Thanks, man.
0: Ja, superleuk. Hey, hoe voelt dat? Want dat betekent niet alleen dat we je nummer gaan draaien, maar dat je ook gewoon binnenkort bij ons langskomt. Je gaat een challenge krijgen. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, ik heb er super veel zin in. Het voelt ook gewoon als een beetje erkenning. Ik maak al best wel lang muziek. Dus in dat opzicht voelt het ook gewoon als erkenning. In de zin van, oké, jullie zien ook gewoon wat ik doe.
0: Ja.
2: En dat ik potentie heb. Dus ik ben gewoon hartstikke blij. En excited om langs te komen, man.
0: Ja, de Artist of the Month wordt echt zorgvuldig uitgezocht. Dus dat betekent sowieso een heel groot stuk erkenning. En we gaan je track ook gelijk vanavond draaien. We gaan je heel snel beter leren kennen wanneer je bij ons langskomt. Dus we checken je dan weer. Maar voor nu mag jij jouw track gaan aankondigen, die je dus de hele maand gaat horen.
2: Yes, dankjewel. Nou, zoals jullie hoorden, mijn naam is KK. En bij deze man, de track Summertime.

Superstar, Where Do We Go? En zometeen maak jij kans op een Phonics goodie bag. En die is exclusief, die wil je sowieso hebben. En ook 15 seconden shout-out tijd. Hoe dat zit, dat vertel ik je zometeen. Maar eerst nog muziek, zometeen nieuwe muziek. Pile hoor je voorbij komen naar SFB en Ronnie Flex.

0: Jonah Chavante.
1: The Mystery Track.
0: Ja, en zo is het zomaar eens tijd en het moment dat jij gewoon een exclusieve Phonix goodiebag kunt winnen. Die kun je thuis opgestuurd krijgen. En als echte Phonix family member wil je natuurlijk niks liever dan dat. Want wat zit er nou in zo'n goodiebag? Nou, wat dacht je van exclusieve Phonix sokken? Oef. Heb je lekker warme voetjes thuis? Heerlijk. En je kunt ook nog eens 15 seconden shout-out tijd winnen hier vanavond on the block. Zeggen wat je wil, 15 seconden lang. Maar je moet er wel wat voor doen. Ik heb namelijk een Phonix mystery track hier voor je mij klaarstaan. En aan jou is het om te raden om welke track dit gaat. Je krijgt 5 vragen en elk goed antwoord is een hint naar de Phonix Mystery Track die ik zoek. Denk jij dus het antwoord te weten? Denk jij een beetje muziekkennis te hebben? Dan moet je even die NPO-luister-app erbij pakken en de kwalificatievraag beantwoorden. Die heb ik niet, maar die heeft onze quizmaster Max.
2: En de kwalificatievraag voor vandaag is... Wat is het tegenovergestelde van maximaal?
0: Oeh, het tegenovergestelde van maximaal. De kwalificatievraag die je van Max hebt gekregen. Drop het in de NPO Luister-app. Wat is het tegenovergestelde van maximaal? En wie weet spelen wij zo meteen de Mystery Track.

0: Russian Rao Alejandro and Wizkid. The Mystery Track. Ilias, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Hey, ben je een beetje Phonics luisteraar?
1: Jazeker.
0: Ja, nou dat belooft al veel goed, want we gaan de Mystery Track spelen. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er zeker veel zin in.
0: Leuk, nou ik ga het nog één keer uitleggen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonics track die ik zoek. Denk dus ook echt goed aan je tijd. En weet je een antwoord niet, mag je gewoon passen. En na die 30 seconden is het aan jou om met zoveel mogelijk goede antwoorden dan te raden om welke track het gaat. En ik wil altijd meegeven, denk niet te moeilijk.
1: Is goed.
0: Ja? Oké, nou, natuurlijk hadden we een kwalificatievraag liggen. Dat was, wat is het tegenovergestelde van maximaal?
1: Minimaal.
0: Dat is helemaal goed en dan gaat je tijd hierbij in. Welk lid van SFB heeft 2 letters in zijn naam?
1: Pas.
0: Wat is de Engelse vertaling van het woord vers?
1: Jongen, jongen. Vers.
0: Vers. Engelse vertaling.
1: Ja, pas.
0: Wat is de Engelse vertaling van het woord beer?
1: Beer.
0: Hoe heet het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in Europa? Oei. Ja, nee, je tijd is helaas voorbij.
1: Je tijd is helaas voorbij.
0: Kijk, ik moet eerlijk zijn, het ging niet supergoed. Je hebt niet heel veel antwoorden, hè? Je hebt er eigenlijk alleen maar 1 en dat was de kwalificatievraag. Maar je mag natuurlijk altijd gokken en kijken of jij het antwoord weet.
1: Met minimaal.
0: Minimaal.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Helaas.
0: Helaas. Oh, nou, ik wil je ontzettend bedanken voor het meedoen, Ilias. Volgende keer beter, oké?
1: Dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond. Hey, en luister jij nu en denk je, nou, ik weet het antwoord wel inmiddels na deze paar vragen. Dan hoef je alleen maar te bellen naar 0909-3869-3869. 0909-3869-3869 als jij het antwoord denkt te weten. En dan heb jij gewoon die Phonics goodie bag te pakken en die 15 seconden tijd. Shout-out tijd. Ondertussen ga ik even alle hints weggeven. Want wat was nou tegenovergesteld van maximaal, minimum? Welk lid van SFB heeft 2 letters in zijn naam? KM. Wat is de Engelse vertaling van het woord vers? Dat is fresh. En wat is de Engelse vertaling van het woord beer? Dat is bear. En hoe heet nou dat belangrijke internationale voetbaltoernooi? De Champions League. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
2: Hey, goedenavond, met Sjaak spreek
0: je. Hoi Sjaak. Hey, kom jij met het goede antwoord of hoe zit het?
2: Ik hoop het wel.
0: En wat denk je dat de track is waar ik naar op zoek ben?
2: Wat was het vraag voor weer?
0: Ja, Sjaak, zo werkt het natuurlijk niet. Hebben we nog een beller? Volgens mij wel. Even kijken. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
2: Met Sjaak.
0: En ik heb nog iemand aan de telefoon.
2: Ja, dat ben ik.
0: Oh, dat ben jij. Sjaak, heb je geen antwoord voor me dan?
2: Ik heb die vraag niet gehoord.
0: Ja, maar zo weer. Goedenavond, wie is daar aan de telefoon? Ik hoor nog iemand aan de telefoon.
2: Ik?
0: Ja, wie ben jij?
2: Daniel,
0: vertel, wat is de track waar ik naar op zoek ben?
2: Ik denk, ik ga een gokje doen, Bare Minimum.
0: Oh, is het goed? Ja, het is goed! Gefeliciteerd. Dat is natuurlijk hoe het werkt. Je belt met het juiste antwoord. Niet om nog een keer die vragen te horen natuurlijk. Daniel, gefeliciteerd. Jij krijgt die Phonics goodie bag opgestuurd. En ook 15 seconden shout-out tijd. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Let's go!
2: Oké, shout-out naar iedereen. Shout-out naar de Stichting Zonnebloem. Elke ochtend zetten we toch weer alles op stelte. En daarvoor wil ik iedereen bedanken.

0: taal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: music, exclusive music. Naam de Licks.
1: Okay. Keep it hard, keep it banging.
2: Ontdek de hits van morgen elke zondagavond vanaf 9 uur in de Nando Leaks Radio Show.
3: Boom! Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: Syncopated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe!
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
5: Woehoe!
4: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: RSC's.
1: On the block met Anne Lijn.
0: En zonder dat je het misschien doorhebt, komen er microplastics in je lichaam. Ja, het klinkt misschien een beetje angstaanjagend, maar hoe erg is dat nou echt? Nou, Laurens, assistent professor aan de Universiteit van Utrecht, die kan ons er meer over vertellen. Laurens, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ja, je ziet er tegenwoordig zoveel ook online voorbij komen. Pesticiden, microplastic, PFAS de laatste tijd. En het voelt bijna alsof je tegenwoordig eigenlijk niks meer kan eten, dragen, whatever. Is dat dan ook zo?
2: Ja, je ziet het inderdaad steeds meer voorbij komen. Ik denk dat je nog steeds heel veel kan dragen en heel veel kan eten en drinken. En dat veel wat je online leest soms ook wel misschien uit zijn context wordt getrokken. Maar dat betekent niet dat microplastics niet overal worden gevonden tegenwoordig. Dat is toch wel waar. Alleen de hoeveelheden, daar is eigenlijk nog heel veel onzeker over.
0: En microplastics, de naam zegt het misschien al een beetje, maar wat is nou een microplastic precies?
2: Ja, een microplastic is een heel klein plastic deeltje. Dus dat wordt of ergens bewust aan toegevoegd. Bijvoorbeeld in cosmetica of in andere middelen. Maar het kan ook ontstaan doordat het plastic afbreekt. En dat zijn dan deeltjes die kleiner zijn dan de diameter van een haar eigenlijk. Dus dat zijn microplastics. En dan heb je ook nog nanoplastics. En die zijn eigenlijk nog een factor 100 tot 1000 kleiner. Die zijn er ook.
0: Ja, het klinkt als iets waarvan je denkt, nou, ik hoef dat niet per se in mijn lichaam. Maar zijn er al, is het al duidelijk wat voor gevolgen dat in je lichaam kan hebben? Is het echt zo erg?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk nog niet over uit in onderzoeksland, eerlijk gezegd.
0: Mm.
2: Dus je kan wel studies doen op cellijnen. Je kan ook studies doen met dierproeven. En er zijn wel effecten gevonden van deze micro- en nanoplastics. Het is alleen een hele complexe puzzel. Want zoals je weet, plastics is niet één ding. Er zijn heel veel soorten plastics, alle kleuren, vormen, maten. Soorten. En als die dan in microplastics of nanoplastics veranderen, zullen ze zich dus ook misschien anders gedragen. Dus die studies die laten wel effecten zien. Alleen met de concentraties die we momenteel vinden is dat nog heel moeilijk aan elkaar te linken of ze dan echt een effect hebben op onze gezondheid of niet.
0: Ja, dan is het toch apart dat mensen gaan er online helemaal een loopje mee nemen. Je hebt bijvoorbeeld die documentaire The Plastic Detox op Netflix, die is helemaal viraal gegaan. Er zijn mensen die daardoor helemaal hun levensstijl zijn gaan aanpassen, hun omgeving minder toxic zijn gaan maken. Is dat iets waarvan je zegt, nou, daar moet je wel naar gaan kijken of is dat echt nodig?
2: Nou, ik denk twee overwegingen. Als onderzoeker op microplastic zou ik zeggen, dat is voor nu niet nodig. Collega van mij, Emma, die zei altijd, er is wel reden tot zorg, maar niet reden tot paniek. Dus het is een hele goede om je misschien wel bewust te zijn sowieso van je plastic verbruik. Dat heeft natuurlijk los van de microplastic, kan het een hele positieve gevolg hebben op de aarde en sustainability in het algemeen, zeg maar. Dus als je plastics vermindert, heeft dat sowieso meerdere voordelen. Mocht er dan uitkomen dat micro- en nanoplastics toch gevaarlijk zijn, dan zou je dat eventueel kunnen vermijden. Maar op dit moment is er geen acute reden om met z'n allen dat actief te gaan ontlopen, zeg maar.
0: Ja, geen paniek tot nu toe. Hey, nog even kort, ben ik benieuwd. Wat zijn nou goede andere keuzes die je kunt maken als je minder plastic wil consumeren?
2: Nou ja, stel dat je dat toch wil doen, als je daar bewust mee bezig wil zijn. Vaak denken we aan drinkwater uit flesjes bijvoorbeeld, hè, dat daar microplastics in zouden zitten. Maar bijvoorbeeld juist een grotere bron is kleding. Dus kleding gemaakt van polyesters, dat zijn plastics. Als je ze wast in de wasdroger, ik weet niet of je thuis zo'n wasdroger hebt met zo'n filter die je dan af en toe moet verschonen.
0: Oh ja.
2: Trek je dat zo open en dan komt er zo'n wolk van stof in je gezicht, zeg maar. Nou ja, dat zouden dan dus ook microplastics kunnen zijn. Dus je zou bewuste keuzes kunnen maken om bijvoorbeeld kleding te kopen wat niet van plastic is gemaakt. Maar je zou ook kunnen nadenken over bakjes en drinkverpakkingen die gewoon herbruikbaar zijn en ook niet van plastic zijn.
0: Nou, goede tips. Laurens, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor niet alleen de tips, maar ook natuurlijk wel een beetje de educatie die we echt wel kunnen gebruiken rondom dit onderwerp. Ik wil zeggen, dank je wel. En luister jij nu en denk je, ik wil hier meer informatie over. Doe echt goed je research en neem niet zomaar dingen aan dus van het internet. Laurens, ik wens jou nog een hele fijne avond.

En na al het slechte nieuws over fatbikes in Amsterdam, nou ook nog eens slecht nieuws voor als je überhaupt je fiets gebruikt. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Na muziek van Trobi, Ems, Kaya Imani, maar eerst nog koffie. Pull up.

0: En dacht je dat je alleen aan regels moest houden op een elektrische fiets? Nou, in Amsterdam moet je binnenkort als fietser sowieso opletten.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En dat wordt nog wat, want heel Amsterdam fietst, hè. Zo is het nou eenmaal altijd geweest. En in Amsterdam gaat vanaf september een nieuwe pilot van start. Vanaf dan mag je namelijk maximaal 20 km per uur rijden op je fiets. Ook dus op een normale fiets. Ja, en dat is best wel een ontwikkeling, want tot hiervoor waren het toch voornamelijk regels voor mensen op een fatbike die niet meer door het Vondelpark mochten, of überhaupt mensen met een elektrische fiets. Maar goed, de gemeente zegt dus nu, we gaan proberen hoe het gaat zijn wanneer ook fietsers een snelheidsbeperking krijgen. En hoe ze dat gaan handhaven, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik bedoel, flitspalen neerzetten voor fietsen lijkt me toch iets lastiger dan voor auto's. Maar de meningen van Amsterdammers, ja, die zijn natuurlijk wel al verzameld door AT5. Want meningen, die hebben wij Amsterdammers altijd. Luister maar even mee.
3: Te langzaam.
4: Yeah. Lijkt me prima.
5: Toch een beperking.
6: In my opinion, it's pretty slow. But I think in the city where we are, with the amount of people around, it's could be wise.
7: Ik ben vijf kilometer harder. Misschien scheelt het wel net je leven. Ik weet het niet.
8: Ja, ik weet niet echt wat ermee opgelost wordt uiteindelijk. Want 20 kilometer per uur is nog steeds best wel snel. Dus ja, of die 5 kilometer per uur nou echt heel erg het verschil gaat maken, dat is dan ook maar denk ik de vraag.
0: Ja, 20 kilometer per uur, is het snel? Is het juist heel traag? Het is voor iedereen verschillend misschien. Wat vind jij ervan? Nou, ik ben persoonlijk gewoon heel benieuwd of we binnenkort wel nog gewoon een rondje mogen hardlopen. Of dat we dan ook flitspalen krijgen voor hardlopers.
1: Fun X, on the block.
2: Amsterdam.

CMF hier nog steeds aan de blak dus. Met mij, zoals je al hoorde. En bij mij persoonlijk mag jij ook een track aanvragen. Dat gun ik jou wel. Gewoon een lekker nummer waardoor je weer even in die good mood komt. Misschien wel een nummer waarvan je zegt, Annelijn, dit is zo'n throwback naar mijn middelbare schooltijd. Of misschien wel naar een hele andere tijd in je leven waarvan je even weer zoiets hebt van even throw it back to that time. Maar het kan ook een track zijn die je op dit moment op repeat hebt staan. Die je gewoon al even een tijdje niet voorbij hebt horen komen op Phonics. Het kan allemaal. Het enige wat jij hoeft te doen is het te droppen in de NPO Luisterapp. Het liefst met een voice memo natuurlijk. Maar een berichtje is ook meer dan welkom. En laat even weten welke track wil je horen en waarom. En dan ga ik hem misschien wel zo meteen voor je draaien. How do you guys have

0: tijd of omdat je er gewoon even behoefte aan hebt. Shout-out naar jou als je dat hebt gedaan. Shout-out naar Rogier, Francis en natuurlijk naar Suleiman.
1: Oh, fuck. Goedenavond, Annelijn. Ik ga braaf zijn, maar ik wil heel graag die ene nummer horen, man. Ik heb het net uitgemaakt. Vrouwen zijn duur, man. De ene. Chanel. Ja, Chanel. Wat wil je doen vanavond? Chanel, weet ik veel. Die pokkel wil ik horen. Helemaal gestrest door de vrouw.
0: Suleiman, vrouwen zijn duur, hè? Nee.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren? Dan moet ik ze meenemen in mijn handtas.
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Electronics kanalen.
1: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Annelijn. Wat als je partner porno kijkt? Is dat een red flag?

0: Marlo Hordia met Loving On Me.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Met toch wel weer een juicy hamvraag vanavond. Van een luisteraar die mijn voicemail, oftewel Anne Lijns Hotline, heeft ingesproken met haar

0: opgelost moet worden. Ik geef mijn mening samen met de rest van de Funix Family. Dus als je nu luistert, ik heb je nodig. Pak alvast die NPO Luister-app erbij. Want laten we Anoniempje vanavond gaan helpen. Ze blijft graag anoniem met een reden. Laten we even luisteren.
1: Hey Annelijn, ik hou dit liever anoniem. Ik denk dat je dat ook wel begrijpt als je mijn verhaal hoort. Want ik zit met zoiets awkwards. Laatst was ik bij mijn vriend thuis. Wij wonen niet samen, maar we zien elkaar een paar keer per week. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van, laten we even onze schermtijden vergelijken. Dus wij pakten onze schermtijd erbij in je instellingen van je iPhone, kun je dat zien. En ik zie staan, nou, zoveel uur per dag op Instagram, zoveel uur per dag op TikTok. En letterlijk de derde app waarop hij het meest zit per dag was een porno website of app of wat het ook was. En hij zit er 2 uur per dag op. 2 uur per dag. En hij zag volgens mij, ja, hij zag volgens mij dat ik het zag. Of, I don't know, het was zo'n awkward moment. Het leek alsof hij het wel zag, maar er gewoon overheen wilde, ja, praten. Dus hij heeft gelijk het weggeswiped. En ik heb er ook niks meer over gezegd sindsdien. Maar goed, we zien elkaar ook niet elke dag. Dus het is ook niet, ja, ik had dit ook niet kunnen weten, zeg maar. Maar 2 uur per dag porno kijken lijkt mij echt problematisch. Zeker als je in een relatie zit. Wat moet ik doen?
0: Oh my god. Dit is misschien wel een van de meest awkward dingen die je kan meemaken in je relatie. Ik weet zeker dat als ik dit had meegemaakt, dat ik ook niks erover had durven te zeggen. Want ja, dit is toch wel heel ongemakkelijk. Je pakt gewoon je vriend op dat hij 2 uur per dag naar andere, ja, vrouwen, mag ik hopen dan, zitten kijken. Ja, dat is crazy als je het mij vraagt. Maar ik ben geen man. Ik ben geen man. Ik kan er niet op deze manier over meepraten. En daarom wil ik dat jij ook even met jouw mening komt in de NPO Luister app. Wat moet Anoniempje doen? Ze heeft dus haar vriend gepakt omdat hij 2 uur per dag porno kijkt. Is dat een red flag of niet? Moet het gewoon kunnen? Ja of nee? Drop het in de NPO Luister app. New music.

0: Chockerend, to say the least. Maar ja, wie ben ik om dat te vinden? En dat blijkt maar weer. Ze is er dus achtergekomen. Hè? Dat is die hele situatie. Ze wil weten, is dit een red flag of niet? Nou ja, Francis die zegt al gelijk, moet gewoon kunnen. En ook Donovan zegt, het is beter dat hij 2 uur naar seks kijkt in plaats van 2 uur porno maakt met andere meiden. Misschien kijkt zij ook naar porno. Doe even normaal. Zijn libido is gewoon hoog. Zucht. Ja, echt zucht. Gewoon dat eerste argument is beter dat hij 2 uur naar seks kijkt in plaats van 2 uur zelf seks heeft met andere meiden. Ja, echt. Als dat het argument is, Donovan, dan zijn we laag gezonken, hoor. Diallo die heeft nog wel een beetje common sense. Die zegt, goedenavond Annelijn, red flag. Hij heeft hulp nodig, hij is zwaar verslaafd, zeker grote problemen. Ga sporten in plaats van 2 uur jouw hoofd vol proppen. Ja, ik kijk even links van mij. Sportfanaat Max. Als jij dit zo ziet.
1: Diallo is my guy.
0: Ja, hè?
1: Ja, Diallo, ik sta er echt precies hetzelfde in. 2 uur lang porno kijken. Ja. Dan heb je echt een probleem. Dat is een verslaving.
0: Ja.
1: Kijk, porno kijken in een relatie, oké. Maar dit gaat echt te ver.
0: 2 uur per dag?
1: Per dag, hè? Ik weet niet of het dan ook nog eens iedere dag is. Maar dan heb je echt een probleem.
0: Zo. Ja.
1: Nee, dit kan oprecht niet.
0: Maar zo'n schermtijd is van een week. Dus dan zie je gewoon van zoveel heb ik vandaag gedaan. En dan, ja, gewoon zo'n gemiddelde.
1: Ja, het is echt heel erg. Je kan zoveel gedaan hebben in die tijd. Dit is gewoon je halve dag is gewoon weg om dit te doen.
0: Oké, dus eigenlijk kunnen we wel stellen van, hij kan sowieso betere dingen gaan doen dan porno kijken 2 uur per dag. Maar ik denk toch dat Anoniempje zich ook wel afvraagt van, is the red flag in a way of, is er iets mis?
1: Ook dat? Ja, nee, ja, okay. Ja zeker. Dat,
0: duidelijk.
1: Overduidelijk. Ja.
0: En wat is er mis? Het feit dat hij dus gewoon een verslaving heeft.
1: Het is eigenlijk een verslaving. Als je dit elke dag 2 uur lang.
0: Ja.
1: Ik denk een kwartiertje. Ja. Dat is toch ook goed.
0: Kwartiertje ben je al klaar, hoor.
1: Ja, ik bedoel,
0: vraag me ook af, wat doe je dan die 2 uur?
1: 2 uur lang. Dit is gewoon een hele film waar deze man naar zit te kijken. Meerdere.
0: En misschien kijkt hij pornofilms. Nou, leren wij weer wat nieuws vanavond. Nee, ik ben het eigenlijk wel echt helemaal met je eens. Ik dacht, ik check het nog even bij de rest van de mandem. Maar nee, ik denk toch wel dat 2 uur, ik bedoel een kwartier kijken, wat Max ook zegt, is meer dan genoeg. Echt meer dan genoeg. Dus Anoniempje, als je dit hoort, ik zou voornamelijk zeggen, hè, want je moet het natuurlijk wel een beetje slim aanpakken. Ga erover in gesprek met jouw vriend. Want het is niet oké. Okay. Hij heeft een verslaving. Maar het kan hem best wel hard raken als je dit zomaar gewoon in 1 keer opgooit. Dus pak het slim aan. Hoe, I don't know, jij kent je vriend het best. Maar ga erover in gesprek.

Want je vent is verslaafd. Ja, hij is verslaafd. Heel heftig. Dankjewel voor je mening als je die hebt doorgestuurd in de NPO Luisterapp. We gaan lekker verder. Catnuff, Young Felix, Kleine John komen zo meteen voorbij. Naar Chris Brown, Davido en Lo J.

0: veel meer. Ja, en in Utrecht, in Overvecht, is een Müller-schildering gemaakt. Maar het kunstwerk is expres nog niet afgemaakt. Het heeft iets te maken met de toeslagenaffaire. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Naar nieuwe muziek.
1: New music.

0: Ocean. Rauw Alejandro en Iris Star hoorde je met Santa hier on the block.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En de gevolgen van de toeslagenaffaire die zijn nog steeds te voelen. Ook in de volgende generaties. En in de Utrechtse wijk Overvecht is daardoor een bijzondere muurschildering onthuld. Er is namelijk een kunstwerk gemaakt samen met jongeren die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Misschien omdat hun ouders gedupeerden waren. Of misschien wel andere mensen in hun omgeving. En hun verhalen en hun ervaringen die vormen dus de basis van dit kunstwerk. En op de muur zie je dan hele mooie bloemen met stekels. Een vlinder met een beschadigde vleugel. Eigenlijk gewoon een beetje symbolen voor wat er allemaal kapot is gemaakt door die toeslagenaffaire. Maar ook niet te vergeten, ook voor de kracht om door te gaan. Want dat maakt het wel extra bijzonder. De muurschildering is nog niet af op dit moment. En dat is bewust zo. Want het wordt pas voltooid als alle gedupeerden eerlijk zijn gecompenseerd. Want dat is ook nog steeds niet gebeurd. Als er dus echt sprake is van herstel, dan pas wordt het kunstwerk afgemaakt. En het is dus een kunstwerk dat alleen niet iets laat zien, maar ook wel gewoon een duidelijke boodschap achterlaat als je er langs loopt. In Utrecht, in Overvecht dus.
1: On the block.
3: Utrecht.
4: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 5 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land, vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Be there.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 5 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer, in het westen regen, en de rest van het land.